Michael Fracasso, Elizabeth Lee. Tijdens de opname van een nieuw album kwam Willie Nelson één nummer tekort en producer Chips Moman adviseerde hem om Always On My Mind nog eens een keer op te nemen. En dat deed hij werkelijk met frisse tegenzin, maar het werd wel een hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 8 in Ierland, 39 in Australië en 49 in Engeland. Willie Nelson, Always On My Mind.

Willie Nelson, Always on My Mind. Jimmy Tiddle is getrouwd met Katie, een dochter van Johnny Cash, en hij speelde ook jaren in de begeleidingsband van zijn schoonvader, en daarvoor was hij jaren gitarist bij Merle Haggard. Dit nummer schreef hij met zijn schoonzus Roseanne Cash. Jimmy Tiddle, Real Life.

Jimmy Tiddle, Real Life. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Taylor Swift maakte haar album Folklore tijdens de coronaperiode. Haar studiomuzikanten namen de muziek op in Los Angeles, New York, Hudson Valley en Brooklyn. En de zangeres zong de nummers thuis in Los Angeles in. Maar het maakte geen enkel verschil. Het album werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Finland, Australië, Canada, Tsjechië, Griekenland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland en Denemarken. Taylor Swift, Betty.

Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. We beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King, die geboren is in 1924. En in mei 2015 overleden is Riley Ben King. Zo heette die voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett. Een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang. Zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. U 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmo James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd, de popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet vulle muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, deze mensen, Howlin' Wolf, Elmer James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: and rough.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in, van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voorzien, in 50ste verjaardag in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd hij gevonden door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, zoals ze ook wel heten. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van Anonym. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.

Sonny Boy Williams en Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, de Lustignor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van Cuby and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van Cuby and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk naar Cuby and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die door op geklikt hebben. Cuby and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus, Apple Knockers.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blues werk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaan. T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaan.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is uit 1967, Born Under a Bad Sign.

gedurende dat dit de echte klassieker ben, want het komt wel allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En nog een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk. MUZIEK

Nou, hij zal een lesie maken, QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmore James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters nog bij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Dikke weken terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

0: Igen.
1: Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Buddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was hun man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van de duetten en dan mag Dolly Parton niet ontbreken. Het duet van Dolly Parton en Ricky Van Shelton verscheen zelfs op twee albums. Op Eagle When She Flies van Dolly Parton en op Backroads van Ricky Van Shelton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years.

Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years. Dion DiMucci en Paul Simon komen beide uit New York. Ze zijn al jaren bevriend en namen al eerder samen nummers op. En ze zijn beide een fan van Sam Cooke. Dion en Paul Simon, Song for Sam Cooke.

Dion en Paul Simon, Song for Sam Cooke. Carl en Pearl Butler, dat was een echtpaar uit Tennessee. En ze kwamen uit de bluegrass scene. En ze werden heel succesvol met honky-tonk nummers. Dit was in 1962 een nummer 1 hit in Amerika. In 1969 was het opnieuw een hit voor Jerry Lee Lewis en zijn zus Linda Gale Lewis. En in 1979 was het ook nog eens een keer een hit voor Deborah Allen en Jim Reeves. Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. Don't

Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. In 1955 was het een single van Glenn Reeves en in 1956 was het een hit voor Elvis Presley en verschenen 349 covers onder meer van Conway Twitty, George Jones, Joe Tex, Albert King, Merle Haggard, Tanya Tucker, Willie Nelson samen met Leon Russell, Eric Burdon, Billy Joel, Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash en Tony Joe White. En dit zijn Neil Diamond en Kim Carnes, Heartbreak Hotel.

Neil Diamond en Kim Carnes, Heartbreak Hotel. Rodney Crowell uit Houston kwam naar Nashville om daar zijn album Houston Kid op te nemen. En Houston Kid werd meteen zijn bijnaam. Hij trouwde met Roseanne Cash, de oudste dochter van Johnny Cash. Intussen zijn ze weer gescheiden, maar ze werken nog wel samen. Rodney Crowell en Roseanne Cash. It's such a small world.

Rodney Crowell en Roseanne Cash, It's Such a Small World. Het was de B-kant van de single Devoted to You van The Everly Brothers uit 1958. En het werd de nummer 1 hit in Amerika, Australië, Canada en Engeland. The Everly Brothers, Bird Dog.

The Avery Brothers, Bird Dog. Het is een iets wat vreemde combinatie uit 1984. Country-legende Willie Nelson en blues- en jazz-zanger Ray Charles. Maar het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Willie Nelson en Ray Charles, Seven Spanish Angels.

Willie Nelson and Ray Charles, Seven Spanish Angels. Steve Earle en Lucinda Williams zijn ervaren en succesvolle Americana-artiesten die intussen op hun laatste benen lopen. In 1996 namen ze samen een nummer op van Steve Earle. Steve Earle en Lucinda Williams, You're Still Standing There.

Steve Earle en Lucinda Williams, You're Still Standing There. Sweethearts of the Rodeo, dat is een duo uit Los Angeles met Janice Oliver en Christine Arnold. En ze zijn genoemd naar een album van The Byrds en ze zijn ontdekt door Emmylou Harris toen ze in haar voorprogramma stonden. En Janice Oliver was even getrouwd met Vince Gill uit The Eagles. Ze hebben 12 hits in Amerika, Sweethearts of the Rodeo. So sad.

Sweethearts of the Rodeo, so sad. Buddy Guy, dat is een blueslegende uit Chicago en een begenadigd gitarist. Bette Hart is een blanke blues- en rockzangeres uit Los Angeles. En zodra die twee samen de studio ingaan, ontstaat er iets moois. Buddy Guy en Bette Hart. What you gonna do about me?

Buddy Guy en Bad Heart, What You Gonna Do About Me. Het is een beroemd nummer van singer-songwriter Townes Van Zandt uit 1972. En een cover van Willie Nelson en Merle Haggard met de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Pancho and Lefty.

Willie Nelson en Merle Haggard, Pancho en Lefty. Van Morrison groeide thuis in Belfast op met de muziek van John Lee Hooker. En met zijn band Dem coverde hij al nummers van John Lee Hooker. En toen hij zelf een megaster was, ging hij zelfs samenwerken met John Lee Hooker. John Lee Hooker en Van Morrison. I cover the waterfront.

John Lee Hooker en Van Morrison, I Cover the Waterfront. Chris Christofferson schreef het nummer in 1970. Hij nam het solo op en ook nog een keer met Brenda Lee. Maar covers van Sammy Smith, Willie Nelson, Joe Simon en Gladys Knight en de Pips werden grote hits in Amerika. Chris Christofferson en Brenda Lee. Help me make it through the night.

Kris Kristofferson en Brenda Lee, Help Me Make It Through the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Montgomery Gentry, dat is een country duo uit Kentucky met Eddie Montgomery en Troy Gentry. Dit is een hit geworden in Amerika en Canada, maar Troy Gentry kwam in 2017 om het leven bij een helikopterongeval in New Jersey. Montgomery Gentry, Hillbilly Shoes.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze steekt meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muskee vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland en daarna geïmporteerd naar de Schelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, het zit, ik vind het altijd zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja,
2: het ligt
4: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
4: Dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer hem heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
4: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen, heel toevallig, toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
2: Ja, ja. Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon en ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En dat vond ik ontzettend leuk. Hè, Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
4: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè, met die workshops en zo.
2: In de Oosterpoort?
4: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
2: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van
4: Vredenburg
2: met Rijn. Maar
4: dat draait ook al. Dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Die kende jou ook redelijk goed.
2: Nou joh. Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had, die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik van, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Toen zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, toen ging je dit en dat en dat en dat. Toen zei ik, nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die.
4: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
2: Nee, het is zo simpel.
4: Jij
2: maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler
4: dan
2: het is.
4: Jij wilde niet zo simpel hebben.
2: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen.
4: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met
0: die baard.
1: Die kwam en die dikke, geworden,
0: en die dikke, ja, en ja. Die dikke shackies, waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul,
0: zat te roken. Paul Tucker.
1: Ja.
0: Maar die had zulke dikke shackies, dat iedereen altijd dacht, wat te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
1: Nee, maar was Paul, die draaide echt van zulke
0: toeters. Echt sigaren.
1: Toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf. Ja. Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat
1: hier.
0: Troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon de laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een. Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
1: een beetje.
0: Nou, ik deed behalve alles, dat, joh, alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk.
0: Nee, Jaap die was er toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar, in de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden we dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
1: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja, vanaf
1: Jack Owens, die hele oude man, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik
0: Robert Cray,
1: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence, ja.
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja,
0: hoor,
1: in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geschwinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ja, ik denk
1: ik wil het de mensen niet ondernemen. Maar wat ook leuk is, dat ik weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe
1: en zo.
0: Heette die
1: was
0: nou?
1: Was het Henk Beller of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar ook een grote.
0: Oh god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die. Die kon ook eigenlijk op een gegeven moment die kon dus misschien niet spelen of zo.
0: Die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen, het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie. Dus toen hebben ze gezegd ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond. Dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ja, ook precies. niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want achter zit hij toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden.
1: Ja.
0: En nou, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was, of met zijn heupen zeg maar. Ja. Maar dat was zo komisch werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een hele lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Want die wilden nog een extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wilden die Engelsen... Die wilden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: oude
1: was
0: mannetjes.
1: Eigenlijk heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van hi, Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, en niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in dat artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben, maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want dat is toch een beetje een dikke man, waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend, waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is een ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, dus, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateauneuf du Pape uit 1968
0: Fancy people
1: willen
0: come
1: hebben.
0: Drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Het zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bak te gooien.

0: de Blues Estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch. Ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtig manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt. Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: wereld. Ben je echt nog nooit geweest?
0: Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Daar moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de Blues
1: is het wel
0: ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien. Van dat, die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet, maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oudste van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook een verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is het min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

de dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad tot waar ik zat, tot op.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneelsec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo ook daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja.
1: Kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Je kunt het wel zien met de blouses, verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Prachtig licht en zo. En een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt natuurlijk ook zelf zien, wat dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, hè, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft. Dus dat heel mooi past.
1: Ja, vooral Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Gideon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of nou ja, allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n, dat gaat zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, nou, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed. De verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen, ook niet leuk is.
1: Nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En, het is gewoon een prachtige manifestatie. Dat komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas. Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado-muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat rechtzetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zult moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes, moeten wezen Perfection, u de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes.

Iso en de zee ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hier af dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou ja, Paradiso, wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant, we zijn even binnenwest. En dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk. Ten eerste was het natuurlijk wel waard, je moest helemaal hier naartoe. Ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch en dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en en half gare wortels te vreten, weet je wel. Dus was helemaal in. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel uit voorkomen. Hè. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En, ja, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. Als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: het publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden hebben, dat was dus zo'n, ja, dat is, alweer, god, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houdt. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, er wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant, bij de Stopera. Dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, je staat hier, wij staan hier dan, als we hier staan, vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het... ja, het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten heb. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Werrelhaus. En nou ja, dat is ook een... Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat... een hele aardige rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Menen voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, ja, nee, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook, ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je... Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel, dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Het hoort bij havels en bij wat ruige volk. En, Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar wel, vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha die speelt hier en Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft, wat de muzici betreft, valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: We
1: muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sinds de komst van Elvis Presley en Cliff Richard ziet de wereld er anders uit. Rock'n'roll beïnvloedde de onderbuikgevoelens van een hele generatie. De oudere generatie spraken er schande van, maar de rock'n'roll was niet tegen te houden. Het is een single van Sammy Kay uit 1940. En in 1956 was het een internationale hit voor Fats Domino. Er verschenen 350 covers onder meer van Elvis Presley, Pat Boone, Conway Twitty, Bill Haley, Chubby Checker, The Everly Brothers, The Dave Clark Five, The Beach Boys, Elton John, Van Morrison en dit is Cliff Richard, Blueberry Hill.

Cliff Richard, Blueberry Hill. In 1946 was het een single van blueszanger Arthur Crudup. In 1954 was het de debuutsingle van Elvis Presley, opgenomen in de Sun Studios in Memphis met gitarist Scotty Moore. Er werden 20.000 exemplaren verkocht en dat leverde een vierde plaats op in de lokale hitparade in Memphis. Elvis Presley, That's All Right.

Elvis Presley, That's All Right. Het was het titelnummer van de film The Young Ones uit 1961. En het was een compositie van de Amerikaanse songwriters Syd Tepper en Roy Bennett. Twee songwriters die doorgaans voor Elvis Presley werkten. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Israël, Ierland, Denemarken en Australië. Cliff Richard, The Young Ones.

Cliff Richard, The Young Ones. In 1960 scoorde Elvis Presley zijn allergrootste hit. Er werden ruim 20 miljoen singles van verkocht. En het werd dan ook een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland, Duitsland, België, Canada en Australië. Elvis Presley, It's Now or Never.

Elvis Presley, It's Now or Never. Het is een compositie van gitarist Bruce Wells en het werd de nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland en India. Het nummer eindigde 2 in Australië, 6 in Zweden, 8 in Nederland. Cliff Richard, Please Don't Tease.

Cliff Richard, Please Don't Tease. Het was een single uit 1927 van Charles Hart. En Elvis Presley nam het nummer op omdat de echtgenote van manager Tom Parker het zo'n mooi nummer vond. En ze had het goed gezien, want het werd de nummer 1 hit in Duitsland, Amerika, Engeland, Spanje, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Nederland, Chili, Canada, België en Australië. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Het was een hit voor Johnny Mathis, Donny Osmond en Slim Whitman. En in 1964 werd het nummer opgenomen door Cliff Richard. En zijn versie eindigde 3 in Maleisië, 5 in Hongkong, 6 in Australië, 8 in Engeland, 9 in Noorwegen en 13 in Nederland. Cliff Richard, The 12th of Never.

Cliff Richard, The Twelfth of Never. Het is een opname van Del Shannon uit 1961 en hij nam het op voor zijn album Runaway with Del Shannon. In hetzelfde jaar verscheen de cover van Elvis Presley al en dat werd de nummer 1 hit in Engeland en het nummer eindigde 2 in Amerika. En het werd later nog gecoverd door Cliff Richard, Two Tons of Steel, James Reine, The Misfits, Ronnie McDowell en Doyle Bramhall. Elvis Presley, His Latest Flame.

Elvis Presley, His Latest Flame. Het is het openingsnummer van het debuutalbum van The Beatles en andere artiesten begonnen plotseling massaal Beatles-nummers te coveren. Dit nummer werd bijvoorbeeld gecoverd door Duffy Power, The Crickets, Mary Wells, Little Richard, Maggie Bell, Stan Webb, Diana Ross, Mick Jagger samen met Bruce Springsteen, Elton John en ook Cliff Richard, I Saw Her Standing There.

Cliff Richard, I Saw Her Standing There. Het is een single uit 1962. De single werd opgenomen in de RCA Victor Studios in Nashville. Het werd een 001 hit in Engeland en in Amerika. En daarna werd het nummer nog opgenomen door The Marvelettes, Bobby Solo, Danny Mirra, Art Garfunkel en Blue Sweat, Elvis Presley. Good luck, Sean.

Elvis Presley, Good Luck Charm. Het nummer werd geschreven voor de musical Oliver. En de cover van Cliff Richard werd de nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Noorwegen en Ierland. Het nummer eindigde 2 in Nederland, 9 in Australië, 10 in Spanje, 11 in Finland, 16 in België, 19 in Duitsland en 30 in Amerika. Cliff Richard, Livin' Doll.

Cliff Richard, Living Doll. Het was de zoveelste hit geschreven door Otis Blackwell, die al zijn nummers ook zelf opnam en ze vervolgens gebruikte als demo's voor Elvis Presley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen en Ierland, 2 in België en Nieuw-Zeeland, 4 in Nederland, 15 in Duitsland. Elvis Presley, Return to Sender.

Elvis Presley, Return to Sender. Het nummer werd geschreven door gitarist Bruce Wells en drummer Brian Bennett van The Shadows. En ze schreven het voor de film Summer Holiday. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Spanje, Noorwegen, Denemarken, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Israël, Nederland en Nieuw-Zeeland. Cliff Richard, Summer Holiday.

Cliff Richard, Summer Holiday. John Lennon sabelde de single van Elvis Presley neer in 1963. Hij vond dat Elvis Presley op Bing Crosby begon te lijken met melige middle-of-the-road songs. Maar het werd de nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Noorwegen, Nederland, Ierland, Frankrijk, Finland, Canada en België. Elvis Presley, Devil in Disguise.

Elvis Presley, Devil in Disguise. De Amerikaanse songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller schreven het nummer in 1956 voor Root Brown. En in 1963 verscheen de cover van Cliff Richard. En dat werd de nummer 1 hit in Zweden, Zuid-Afrika, Noorwegen, Nederland, Israël, Ierland, Duitsland, Denemarken en België. Het nummer eindigde 4 in Engeland en 62 in Amerika. Cliff Richard, Lucky Lips.

Cliff Richard, Lucky Lips. Het was een single van de Amerikaanse zanger Mac Davis en Elvis Presley coverde het nummer voor zijn album From Elvis in Memphis. Het werd de nummer 1 hit in Zweden, Spanje, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Duitsland, België en Australië, 2 in Canada, Zwitserland en Engeland, 3 in Amerika en Denemarken en 4 in Nederland. Elvis Presley in the Ghetto.

Elvis Presley in the Ghetto. Het nummer werd geschreven door de gitaristen Bruce Welch en Hank B. Marvin, en ze schreven het nummer speciaal voor de film Wonderful Life. Het nummer eindigde 2 in Zuid-Afrika, 3 in Nederland, 4 in Noorwegen en Australië, 6 in Ierland, 7 in Engeland, 10 in België en 12 in Zweden. Cliff Richard, On the Beach.

Cliff Richard, On the Beach. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was in 1968 een single van Mark James en in 1969 verscheen de cover van Elvis Presley, die later ook nog Always On My Mind coverde van dezelfde Mark James. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, Zweden, Zuid-Afrika, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Zwitserland en Engeland en 4 in Nederland. Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan wordt het telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de postwars bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als je in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blog. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ja, ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's en ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen als dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, daar ga je aan drukken. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig. En dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers. En het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van jongens, Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben we een bluesgolf gehad. Hè?
3: Ja.
0: Er kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en bluesnights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeiend tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds wat oudere mensen. Eigenlijk wel zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het Noord CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt? Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio, je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: Ja, behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger Middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar Smees. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke bandjes. Dat wel. Dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die bandjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo hebben zo overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Funderburg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Funderburg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo horen spelen op een van de cd's van Delbert McClinton. Heel te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo.
0: Nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voet en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voet zo en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen. Die jonge mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou even uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street...
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw... waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen,
1: of waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, er was. Wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Dat telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
0: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Pope Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Master Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
0: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè? Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo.
1: Ja.
0: En wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles en zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid.
1: Ja, het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues.
0: Ja.
1: Dat is toch altijd geweest. En die hele geschiedenis, als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt.
0: Ja.
1: Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
0: VJ.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en De Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
0: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
0: Ja. Otis Spann, dat is ook...
1: Willie Dixon die erachter
0: zat. De enige die... Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
1: Dat is toch nog drie LP's.
0: Met die Bestman. Dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd.
0: Ja.
1: En die zegt ook, je moet niet vergeten... Er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
0: Hey, nou, ik heb een van jou gekregen, mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen hun hits hadden... Toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
0: En
1: die dan met zo'n vetkuif liepen... waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook... als ze dan weer de Blitz wilden maken... en ze wilden een nieuwe Cadillac... dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan duurt het natuurlijk vrij lang... voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
0: Ja, dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over de blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was die zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: een
0: prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
0: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar.
1: Ja.
0: Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus... 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: dat is gewoon
0: ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
0: te valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
0: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Dus
0: jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan een universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy, Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon 2 bloks verderop. Heeft hij ook precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit... die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo. Daar zit hij. Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
0: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je... Overal, Handy Park in Memphis. wat afgebroken. Ten faveur van een amfitheater.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
0: toch raar dat de vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die ja. de blues gedeeltelijk in ja. leven hebben gehouden. Ja. En nu ja. Hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en
0: ja.
1: zo. Hè,
0: dat ja, soort en Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
0: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En ja, nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... Ja, het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
0: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
0: En dat je dat dan, dat het een soort van, ja, dat deze mensen, die Amerikanen toch wel een beetje cultuurwaardbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten ook.
0: Tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
0: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
1: Ja. Maar ook oude gebouwen die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, ja, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika, dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
0: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
0: Peter Green. Van Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist. En zo zijn er... De Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues. En ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in het vergeten raakt.

0: Even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch
1: gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
1: Doe jij dit fulltime?
2: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
1: Dus dat is dus blues als passie?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
1: En jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
2: Ja. He? Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
1: Ja.
2: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
1: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
2: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
1: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
2: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
1: Hoe heet het? Weet je hoe die heet?
2: Nee.
1: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
2: Nee, die jongens naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Ja. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
1: Dat is niet met blues.
2: Niet met blues, maar aan de andere kant waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
1: Dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
2: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
2: Oh ja, mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
1: Dus ja.
2: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben.
1: Ja.
2: Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal over de hele wereld ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
2: Ja.
1: Gianfranca Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swiss Air, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
2: De estafette.
1: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen 1,5 uur op het toneel ziet staan, die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
2: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette, om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht.
1: Ja.
2: Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk.
1: Ja.
2: Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Nee.
2: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze hun garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft.
1: Ja, dit is gewoon
2: een kunstje
1: nog. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
2: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
1: Daar alleen hoop ik niet dat een soort van...
2: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld en zo. Ja. En Robert Cray.
1: Wij komen de volgende jaar ook.
2: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard dus. En dan Moulin Blues en Peer, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
2: Altijd een paar van die decibellenbeentjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Bij Groningen.
2: Van Knallen.
1: Oosterpoort.
2: De Oosterpoort is natuurlijk vooral een afspiegeling van Moulin Blues.
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
2: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja, altijd, daar hebben wij ook gestaan.
2: Altijd grote acts, als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie, dan is het allemaal goedkoper.
2: Jimmy Vaughn, ja. Dan speelde hij gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo, ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak... Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is het natuurlijk wel zo dat er... wat muzikanten betreft wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen.
1: En ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En wie, vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf?
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Pokentner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbrengt, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldo Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en... Dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten en overal... Zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
1: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... Ik ben nu 50 en ik kan nog wel een tijdje. Maar
0: ik ben al 60, Rien. Dan hou jij, als ik nog volhou om nog een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje...
1: maar spelen, dat is 2 keer in de week...
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad Blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan dan met het spoor terug. Harry Musquet die weeromkijkt op zijn leven. En deze keer gaat weer naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, ja, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij... En wij lopen hier nou om het huis van... om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al... Dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langs. En hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken. En dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit en dit. Daar zei hij, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook echt een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, ja, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij komen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volgen, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woonden hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus in naar hem. Hier rijdt draakwinkel die nog, want verkocht natuurlijk wordt nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan heb je hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar zeg ik maar 100 meter verderop, daar was dus het oude hoes. En nou ja, de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier werden grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters P.H. Winkel, Simon Vinkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak daar met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdiend tijd gooiden we 2.000-3.000 hulp ding aan en dan waar dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar heeft Hilly Henrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heb nog hier achter hebben. Het spul. En die verhuurt daar kamers. Ben de jongens daar ook in? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, dat... Daar hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond het garage, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Doof Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer?

0: Met Piet.
1: Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan heb je de pieren staan en dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? Ja, Sleubeke, ja. Ja. En, nou ja, we zijn even voor de radio bezig. Voor VPRO en Radio Drenthe. Piet wordt buurt blijven, zei Roel. Ja, ja, ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier.
2: Ja, als je dan direct naar de hoog
1: heen. Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen. Dat kan ik niet heen.
2: Van week nog overlopen.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. En Oren ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dit is, nou ja, hier hebben wij altijd... hoe is het best dan? En zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nou opschilderd?
1: Dat weet ik, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar.
2: Frans?
1: Nee, Frans niet. Dat is, volgens mij is dat die gekke Rob Stolk was, weet je wel?
2: Ja.
1: Die Rotterdam, dat was zo'n action painter. Die was al zo... Ja, ja, ja, ja, precies. Dat was toen in die tijd. Hij had ook jazz en poetry. En ja, wat nou was er nou? Kijk, Simon Vinkendoor was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, we gaan even een boete.
4: Was dat die Rob Stolk, was dat ook die prof of niet?
1: Nee, Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij was wel familie op een of andere manier.
4: Hmm.
1: Dus, ja, nee, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: George Thorogood bewerkte regelmatig klassieke bluesnummers en daar maakte hij dan moderne bluesrock van. Dit is een compositie van Elmore James. Het komt van het album George Thorogood and the Destroyers. George Thorogood, Medicine Blues.

George Thorogood, Medicine Blues. Het is een compositie van Ray Davies van The Kinks. Het nummer werd opgenomen in 1974 in de Pye Studios in Londen met studiodrummer Bobby Graham. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Canada en Zweden, 5 in Amerika, 13 in Duitsland, 18 in Nederland en 29 in Australië. The Kinks, Tired of Waiting for You.

The Kings, Tired of Waiting for You. The Flaming Groovies, dat is een band uit San Francisco. Maar de band nam het album Shake Some Action op in de Rockfield Studios in Wales onder leiding van producer Dave Edmunds. The Flaming Groovies, Shake Some Action.

The Flaming Groovies, Shake Some Action. Het is een nummer van singer-songwriter Buffy St. Marie en het werd een hit voor de Schotse singer-songwriter Donovan. Het nummer eindigde 5 in Engeland, 21 in Canada en 53 in Amerika. En er verschenen covers van Glen Campbell, Lobo, Amy Allen en Jake Buck. Donovan, Universal Soldier.

Donovan, Universal Soldier. John David Martin uit Oklahoma noemde zich Moon Martin. En hij wilde kwaliteitsrock maken. Dit nummer werd later gecoverd door Willie DeVille. En Robert Palmer coverde Bad Case of Lovin' You van Moon Martin. Het komt van het album Shots from a Cold Nightmare. Moon Martin, Cadillac Walk.

Moon Martin, Cadillac Walk. De Engelse band The Ivy League bestond uit John Carter, Ken Lewis en Perry Ford, plus studiozanger Tony Burrows. En ze waren al de achtergrondzangers bij opnames van The Who en Them. En daarna scoorden ze grote hits. Tussen and Turning, Funny How Love Could Be. Dit nummer werd opgenomen met gitarist Jimmy Pates en organist John Lord. En het eindigde 22 in Engeland, The Ivy League. That's Why I'm Crying.

The Ivy League, That's Why I'm Crying. Jerry Williams was een uitstekende songwriter. Hij schreef nummers voor Eric Clapton, Bonnie Raitt en B.B. King. Hij overleed in 2005 op zijn jacht op volle zee. Dit komt van zijn album Gone. En het is een oude hit van Otis Redding. Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Remembering Now van Van Morrison is het album van deze week. En hij nam zijn album op met drummer Eamon Ferris van The Waterboys en organist Richard Dunn uit de band van Geraint Jarman. De eerste gitarist Dave Keery kennen we van Tuesday Blue en Ronan Hardy Man. En basgitarist Nicky Scott was actief bij Mary Black en Gilbert O'Sullivan. Van Morrison, Once in a Lifetime Feelings.

Van Morrison, Once in a Lifetime Feeling. Producer Tony McCauley schreef het nummer voor de Foundations uit Londen en de band had al een hele grote hit gehad met Baby Now That I Found You. En dit nummer eindigde 13 in Argentinië, 18 in Engeland en Ierland, 29 in Canada, 32 in Nederland en 59 in Amerika. De Foundations, Back on My Feet Again. Yeah!

The Foundations, Back on My Feet Again. De band werd opgericht door ex-bandleden van Roy Orbison. En vanaf de eerste dag werkte de band als studioband voor meerdere studio's in Georgia. Maar de band leverde ook een paar sterke albums af. The Atlanta Rhythm Section, Dog Days.

The Atlanta Rhythm Section, Dog Days. Het nummer is geschreven door Graham Goldman, de basgitarist van 10cc. En voor Eric Clapton was deze single de reden om de band te verlaten. Het werd hem allemaal veel te commercieel. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Canada en Engeland. Het nummer eindigde 4 in Amerika, 5 in Zweden, 10 in Ierland en 14 in Italië voor de Yardbirds. For Your Love.

0: The Yardbirds, For Your Love. Na zijn periode bij de Paul Butterfield Blues Band vertrok Paul Butterfield vanuit Chicago naar Woodstock. En daar nam hij het album It All Comes Back op met gitarist Amos Garrett. Het nummer is geschreven door Bobby Charles. Paul Butterfield, It All Comes Back.
1: You got yours, I got mine. You feel bad, I feel fine. Now I got love, and you got blues.

Paul Butterfield, It All Comes Back. In 1959 was het een hit in Amerika voor Chen Romero. En de Beatles namen het live op bij de BBC Radio. Maar de single van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool werd een hit. Het nummer eindigde 1 in Noorwegen, 2 in Engeland, 5 in Nederland, 9 in Duitsland en 24 in Amerika. En daarna verschenen er nog mooie covers van Mutt en de Georgia Satellites. De Swinging Blue Jeans. Hippie Hippie Shake.

De swinging blue jeans, hippie hippie shake. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer komt van het album Bandstand van Family met zanger Roger Chapman, die even later doorging met een nieuwe band, The Streetwalkers. Family, My Friend the Sun.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praatte met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer. Maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja. Maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
6: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
5: ja, ach kijk, ik. Het raar.
4: Een verborgen kant van jou. Dus,
5: ja, ach kijk, ik.

0: Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
1: En trainen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Daar gaat jouw belangstelling ook naar uit.
0: Ja, maar dan alleen maar trainen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat dat na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
1: Ja, jij komt er nog wel eens, de grote beurzen in Parijs en zo, want hier is niet zoveel, zeg je?
0: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben, of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven, en daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
1: De muziek, jouw programma Piersens en Moddergat,
0: de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
1: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
0: Ja, ik denk dat inderdaad. Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om, en dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
1: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
0: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
1: Ja, ja, ja.
0: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5, dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd. En dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen.
1: Nog meer nieuws.
0: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er. Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook went of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout. Maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan. Maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch... Nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds. Omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij... als je naar de programma's kijkt, dat het... Maar die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar hoor. Kun je niet fijn dan... Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland...
1: Folkloristische Duitse programma's. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Dat geniet jij daar niet van? Ja, dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen het vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken.
1: Ja.
0: Hoe, ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is. Geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: maar nog stil kunnen zitten.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meende dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
3: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar de luisteraar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een offiklet. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
3: Ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan, dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen.
3: Ja,
2: als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
3: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
3: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramka, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
3: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, dat verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus.
3: Links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
0: achter een doos met allemaal bordjes. En dan, dat die bordjes die draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En
3: daar heb ik er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is een. Eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
3: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
3: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind...
3: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: landen? Nee, nee. Dat zou enorm financieel...
3: Je neemt wel wat mee natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik wat ik zo leuk vind is dat je dat muziek moet niet... waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smeets draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues stations. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar. Dat...
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden. Nou, maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten. Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel nee, die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens belangrijk. Ja, dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... Dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt. En dat het je zo depressief maakt. Dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten. Maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht. Of je vecht met jezelf tegen je depressie. Omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar die wil je van die informatie blijven voorzien. Omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat het ook een soort muziek werkt dan ook al als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Nou, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Die, uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijfwiel. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat allemaal je naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem? Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem, die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: doet één, hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maar.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja, ja, ja,
0: nou, dat is
1: ja.
0: Weinig principieel.
2: Ja, ja, ja. Waar was ik? Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt of zo, ben je dan, ik bedoel, over een periode van, hoe lang zal ik
0: leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Die, hoor je die meneer van...
0: Van de ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè?
0: Ja.
2: En jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich er altijd om geven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man, die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets te lichtblauw.
2: Ja. Het had ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Precies.
2: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Wat zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar ook niet.
2: Nee,
0: dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet... Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. En we worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die, maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar
2: die
0: mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij.
0: Ga jij hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
0: Nee. Ja, want hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat zie ik.
0: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vertellen? Wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje, hè. Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van... Wat van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het... Ja, ik weet het niet. Ik kan, ja... Nee, Wester?
2: Wiersema,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
2: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
1: Het huis is van... dit is gebouwd in 1700. Het is een keer verkocht.
2: En
1: de... Rond de 1800. Begin 1700.
2: 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
1: Nou, die is van... dat is, in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus daar staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En de 16e eeuw of zo.
0: Nou, nog eerder, Hoogstand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja, maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid en het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee,
0: dat is hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Is Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naarden, Bussum.
0: Ja, dus ja naarden blijf ik buiten. Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen Naarden aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is ja, mooi.
2: Wim, Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Le Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur. En dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenveldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die als Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Peersens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trappie naar beneden en dan kooi uit in een café.
4: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pedri, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. Er was een heel andere deur. Ja, we kunnen er geen idee erin kunnen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hey, mogen we doen?
5: Oh, maar komen we hier even op.
4: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein taphuisje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's? En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is... Nee, maar dat staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udrecht altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo gezeten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen in zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben in tijden van Red, White and Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al. Hoe lang ben je daaruit, Rennie?
6: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
4: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pedriet? Of?
6: Ten Hoor.
4: Ten Hoor is dat. Ja, het is van Piet Pedriet weg, geloof ik niet. Ja. Dat die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pedriet. En dus. Ja, en vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
6: Ja, Café Gruno.
4: Café Gruno, ten tijde van Sjoerdse vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke als de cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer, dat gaat over. De Achterhoek. Zo'n 80 jaar geleden.

En zijn spulletjes te verkopen. En als ze op een boerderij aan de boerin in Sheratel verkocht had, dan moest ook meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel. En zo'n masker over het hier in Achterhoeks,

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is huurd. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed het hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot nu of vier natuurlijk, hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast, dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging weer voort. Dus dat was een prachtige... Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb bij Achilles hebben Rennie en ik nog meegemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat... Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in. Er was een deel olie, 20. En de rest dan... En dat mocht dan wel. Dan hield ik hem op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekkerlaar die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt, hoe heet het nou weer? De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kreeg ook, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. Hè? En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even wil je bewaren, jong. En dan zette het weer, kreeg de volgende keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, wij gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die je hoorde bij Café De Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66 tot de Hunebed Highway.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: David Lee Roth, dat is een rockzanger uit Indiana. Hij was de zanger van Van Halen en daarna had hij een eigen superband met gitarist Steve Vai en drummer Greg Bissonette. Dit is een cover van de Beach Boys. Het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Amerika, 6 in Zweden en Nieuw-Zeeland en 28 in Nederland. David Lee Roth, California Girls.

David Lee Roth, California Girls. Long John Baldry, dat is een Engelse blueszanger. Hij ontdekte Rod Stewart en ook Elton John. En Elton John gebruikte de naam van zijn ontdekker als artiestennaam. Long John Baldry was de zanger van Blues Incorporated, Cyril Davis All-Stars, The Hoochie Coochie Man, Steam Packet en Blues Sology. In de jaren 70 verhuisde hij naar Canada. Hij overleed in 2015 in Vancouver. Hij werd 64 jaar. Long John Baldry. Gee, baby, ain't I good to you?

Long John Baldry, Gee Baby, Ain't I Good to You. Het komt van het album Back to the Future van Huey Lewis en The News. En dat was de soundtrack van de film uit 1985. Het is een eigen compositie van Huey Lewis. En het nummer was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Japan en Amerika. Het eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zuid-Afrika, 5 in Ierland, 7 in Spanje, 9 in Engeland en 25 in Nederland. Huey Lewis en The News, The Power of Love.

Huey Lewis en The News, The Power of Love. Tim Harden, dat was een geweldige songwriter uit Oregon. Dit is een single uit 1966 en die werd 262.

65 keer gecoverd, onder meer door Bobby Darin, The Four Tops, Joan Baez, David Garrick, The Small Faces, Johnny Cash samen met June Carter, Waylon Jennings, Chicken Shack, Bob Seger en Robert Plant. En dit is de componist zelf, Tim Hardin, If I Were a Carpenter.

Tim Hardin, If I Were a Carpenter. De Eurythmics, dat was de band rond de Schotse zangeres Annie Lennox en de Engelse gitarist Dave Stewart. En daarvoor spelen ze al samen in The Tourists en in The Catch. Dit komt van het album Touch. En dat album dat werd een hit in Duitsland, Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen, Nederland, Ierland, Canada en Australië. De Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

De Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Travis Tritt, dat is een countryzanger met een rauw randje uit Georgia. De man heeft 40 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. En hij speelde in films met Woody Harrelson, Kiefer Sutherland, Steve Martin, Dan Aykroyd en Steven Seagal. Travis Tritt, Tougher Than the Rest.

Travis Tritt, Tougher Than The Rest. Rick Springfield, dat is een zanger uit Australië. Hij was daar de frontman van de band Zoet. In 1981 verhuisde hij naar Amerika en daar had hij meteen een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, het nummer 6 in Canada, 43 in Engeland. Rick Springfield, Jesse's Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T vormde zijn band in 2009, de Snake Charmers. En de band is sterk beïnvloed door de muziek van B.B. King, Magic Sam, Bobby Bland en Ronnie Earl. Nicky T en de Snake Charmers, That's All I Need.

Nikki T en de Snake Charmers, That's All I Need. De Mavericks uit Miami, dat was de band van zanger Raoul Malo. En hij was een fan van Roy Orbison, Elvis Presley en Johnny Cash. En dat is goed te horen. Dit was een hit in Amerika en in Canada voor de Mavericks. All That Heaven Will Allow.

The Mavericks, All That Heaven Will Allow. Het komt van het album Little Creatures van de Amerikaanse band The Talking Heads en het is een compositie van zanger David Byrne. Het eindigde 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Ierland, Zuid-Afrika, Engeland en Duitsland, 8 in Nederland, 9 in Oostenrijk en Australië en 25 in Amerika. The Talking Heads, Road to Nowhere.

Talking Heads, Road to Nowhere. Paul Ansel is een Amerikaanse honky-tonk-zanger en hij coverde een nummer van Bruce Springsteen. En dat was eerder al gedaan door Dion, Linda Ronstadt, Faith Hill, Richie Furey en Paul Carrack. Paul Ansel, If I Should Fall Behind.

Paul Ansel, If I Should Fall Behind. Het is een hit uit 1958 van de Johnny Otis Show en er verschenen covers van Cliff Richard, The Crickets, The Tremolos, The New Riders, Eric Clapton, Levon Helm, The Band, Fleetwood Mac en van George Thorogood en The Destroyers. Willie and the Hand Jive.

George Thorogood en de Destroyers, Willie en de Hand Jive. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lyra Lynn, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Ze werkt met producer T-Bone Burnett en in 2011 verscheen haar debuutalbum Have You Met Lyra Lynn. Intussen heeft ze 9 albums gemaakt. Lyra Lynn, Fire.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
4: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Het doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij hebben zagen was een goed nachtcluborkest. Met de bekende soul show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues maar hier niet geweest?
4: Nee. Er is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter. Ja. Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke straat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol me.
3: Voor de liefhebber, voor de blues- en jazzliefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want het andere, ja, dat is allemaal zuiver. Dat is commercie gewoon.
3: Eén grote handel in t-shirts?
4: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware.

0: aan de boorden van de Mississippi ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... de moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje. Vlakbij het Louisiana State Museum. Met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. Die, de man die de overwinning van de noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijke. Tegen generaal Robert E. Lee. Ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijke helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, that's the riverboat, I guess.
0: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Je ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan, het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot. En dat is de Cotton Blossom. De Discovery Crew staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een steurdenwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt.
1: Die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien erachter, dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Hij zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
0: Ja, ik vond het een ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe je het uitspreekt, dat doorvoelen minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
0: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kennen.
0: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van. Het is een groot deel zwarte bevolking had en men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten. Hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijnaam van New Orleans is Crescent City, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
0: Ja, en...

0: nou, echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een, ja, een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
1: Hm, maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen, dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iene vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
0: Ja, een blanke jongen.
1: En dat gebeurt dan, ja, wel op Zuid-Amerika.
0: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij... Je hoorde dus ook dat er toen er s'nachts ook op bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
1: Ja, want dat French Quarter door vlak achter aan, het is niet aan de Esplanade, die komt er ook uit, door het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
0: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
1: Ja, en later nog meerdere trouwens.
0: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet French Quarter blijven een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee. Hoor.
1: Hmm. Als je op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijven hangen? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
0: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, ja?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg ik, de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden.

Man die, waarvan de, het verhaal gaat dat je als je aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Cappert, die is niet zo bekend. Die, dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot Five, de Hot Seven en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse man uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis enzovoort enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus, dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: en je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in de nummers van Dr. John weer terugvindt. Aha. U hoort even de gids. Een mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit. Er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
0: Bourbon Street uiteraard.
1: Ja, Esplanade, Bourbon Street. Die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
0: En niet alleen dat de stratennaam heeft, maar beroemde figuren, Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij, maar ook Marie Laveau, ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
1: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling, dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
0: Historische plek.
1: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig. Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook. Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
0: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
1: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, op Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan hadden we niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was, was een steeg hier vlakbij.
1: Ja, ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
0: Ja, maar als je in de boom kijkt, dan zie je gewoon de steens die zien boom moe.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat in Duits trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer, waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Die plaatzaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Glen Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dorfuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John met Basin Street Blues.
0: Ja, en we eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label en met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek, een samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.

De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

0: QB and the Blizzards gave you my word. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren twee goede vrienden uit Houston, Texas, waar ze opgroeiden. Maar Albert Collins ging naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York. En daarna kwamen ze elkaar alleen nog wel eens tegen in de studio. Albert Collins en Johnny Copeland, Back at Bone.
1: Hey, Al.
2: Yeah, Johnny, what's happening, man?
1: What's going on, man?

Albert Collins en Johnny Copeland, Black Cat Bone. Haar echtgenoot, Robert Taylor, had jaren twee banen om de carrière van zijn vrouw van de grond te krijgen. Maar uiteindelijk werd zijn vrouw de Queen of the Blues, Coco Taylor. That's why I'm crying.

Coco Taylor, That's Why I'm Crying. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat gitarist Tinsley Ellis uit Atlanta nooit geboekt wordt op grote Nederlandse festivals. De man levert al jaren topalbums af. Tinsley Ellis, Double Eyed Whammy.

Tinsley Ellis, double-eyed whammy. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en daar zag hij als kwajongen Buddy Guy, Albert Collins, Freddie King en Muddy Waters optreden en toen wist hij al wat hij wilde worden. Lucky Peterson, I'm free.

Lucky Peterson, I'm Free. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van bluesartiest Raphael Neal. En deze Raphael Neal vond dat zijn zoon het vak moest leren van een echte blueslegende en hij regelde een baan voor hem als basgitarist bij Buddy Guy. Kenny Neal, Look But Don't Touch.

Can you kneel, look, but don't touch? Jimmy Johnson uit Mississippi begon in Chicago als gitarist bij Otis Clay. En uiteindelijk zou hij ook nog 13 solo-albums maken. En zijn broers Syl en Mac werden ook grote jongens in de blues scene van Chicago. Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer.

Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana begon in Nashville, waar hij country albums opnam. Daarna leidde hij de huisband van de tv-show The Beat en hij was sheriff in New Mexico. En hij maakte daarna zijn comeback als bluesgitarist en uiteindelijk werd hij de favoriete gitarist van Frank Zappa. Clarence Gatemouth Brown, born in Louisiana.

Clarence Gatemouth Brown, born in Louisiana. Emery Williams Jr., dat was een bluespianist in het clubcircuit van Detroit en hij noemde zich Detroit Jr. Later verhuisde hij naar Chicago, daar schreef hij nummers voor Coco Taylor en Albert King en hij zat in de begeleidingsband van Eddie Boyd, John Lee Hooker en Amos Milburn. Detroit Jr., If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Katie Webster was na het overlijden van Otis Redding 10 jaar uit beeld, omdat ze als pianist van zijn begeleidingsband het niet kon opbrengen om nog langer op te treden. Maar geheel onverwacht maakte ze haar comeback. Katie Webster, Pussycat Moan.

Katie Webster, Pussycat Moan. The Paladins, dat is een rockabilly band uit San Diego met zanger-gitarist Dave Gonzalez. Het is geen blues, maar de bluespolitie is wel enthousiast over de albums van The Paladins. Going Down to Big Mary's.

The Paladins Going Down to Big Mary's. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk en daarna was hij gitarist in de bands van Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland en Roscoe Gordon. In 1971 verhuisde hij naar Chicago en daar was hij tot zijn dood een held in het lokale clubcircuit. Son Seals, Going Back Home.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek. MUZIEK

0: Yeah, the blues is a bad habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doek. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamelen van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen aan gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we het over eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen? Hoe,
1: de sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Hè, veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? Van de hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles
0: zwart
1: verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is een wonderbaarlijke goede manier. Is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feitelijk grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt in te richten voor het Drenthe Museum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper werk ik al veel langer voor het Drenthe Museum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? En bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. En bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's had gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is zo.
0: Ja. Hey, ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Zes jaar ouder, ja.
1: Ja, dus kortom, hij was een beetje, vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam ook niet. Ja. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb voor het eerst ontmoet in Brandpunt. Dat was een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings. Hij had zin voor de blues en niet waar je in speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd hij al snel, een paar maanden daarna, met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze hadden een half uurtje eerst spelen. Ja. En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En als we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af. Ja. En die zegt, we heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit weer. Ik stond er aan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus Cuby erbij.
0: Ja.
1: Cuby. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Klonk al een beetje vreemd weer te horen in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Bij vroeger dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Iemand toevallig. En die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja. Dus, en ja, want in Assen heette het ook nog heel lang Cuby. Cuby en de Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar.
1: Ja, echte Assenaar die zijn misschien. Kubi. Maar ik heb die, wij zijn al die Kubi. Ja,
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, dat sprak me er ook aan. Toen trekte uit van Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Dus,
1: gewoon een lang nummer, ja.
0: Ja, maar dat kan in deze uitzending. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cube in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Ja, dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja.
1: Dat vond ik in dit nummer afgelopen nummer heel, heel erg sterk.
0: Ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik heb hem jaren met hem gevoetbald in een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Gewoon het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En dan, die ronselde dan bij Café Jan Dekker, waar iedereen kwam. Waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is een conclusie van, we gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we in de competitie begonnen. Nou, en dat ging gelijk goed. Het waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja.
1: En daarna kwam er veel. En je werd hem steeds populairder. Maar een jaar later waren de voetballers die hadden dus het eerste van Achilles gespeeld. Bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, dat wilde hij wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Rennie Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetbal in het eerste elftal. Aan ze achter de rug.
0: Mm-hmm.
1: En wouden eindelijk wel eens een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurt ook regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers. Kwam er.
0: Ja, want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste. Nou, er waren verschillende. Ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak.
0: Mm-hmm.
1: Soms op het middenveld. Of in het midden. Nou, ja. En hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, ja. Nou, maar we deden dit is lekker, vond ik, hoor. Als elftal. Ik stond in het voordeel zelf.
0: Ik zie je daar, dat je er nog van geniet. Dus.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet ik er wel.
0: Ja. Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Daar was jij niet bij?
1: Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bij in haar geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat het tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja,
1: dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan, je kan niet, weet je wel. Dus, wij wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, dan gebeurt er wat met Harry. Dan werd ik echt fel. Hoor. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam men daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste, de sporten die spraken hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde hij zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Ja, ja. Dus, hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. En, af en toe als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Maar als nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
0: Ja,
1: dat was hoor.
0: Naast muziekliefhebber, Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Aardoek, jouw tweede muziekkeuze zit... Nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
1: Ja. Tony Joe White ben ik ook eigenlijk door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens. Hoor. Dat we straks horen, zullen we wel meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zegt, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
0: Ja.
1: Is geweldig. Moeten jullie luisteren?
0: Ja.
1: Nou, daar was volgens Tony Joe White bij.
0: Ja.
1: En dat was ook geweldig. Dus,
0: ja, dat was grappig.
1: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. Weet je, de Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
1: De swamp music, ja.
0: Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Aachen.
1: Was ik ook aanwezig.
0: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon van dat Tony Joe White. Na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
1: Nou.
0: Hij zei van Harry, ja, dat ben de echte muzikant. Geen kapsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten.
1: Nee, dat was
0: daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Maar ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt. Of bij Boelen Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was... Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Want de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend... Kun je niet wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem mee op. Zo ging het.
0: Ja.
1: En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met een optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon een feit. Hij was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee, nee.
1: Dat niet. Ja. Die lieten het een beetje afweten, maar... Hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen die stond. We gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo. Dan gingen we met de bus erheen. Om die optreden bij te wonen.
0: Dat betekent...
1: Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren. Staat ook in het boek van dat op een gegeven moment. Dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen. Maar dat men er niks van moest weten hier in Assen. Dus,
1: daarom, dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar...
1: Dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd, want daar werd hij verschrikkelijk geëerd. Zonder meer.
0: Ja. Hey, de volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Cale.
1: Ja, DJ Cale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook mee, wat ik nu gehoord heb, DJ Cale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren, dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo, ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die DJ Cale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz-achtergrond achter, maar hoe hij het deed. En dat nummer wat we nu draaien, vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik nou, half 67, 68 en half 69 zat ik in Duitsland.
0: Oké.
1: Okay. En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was geweldige weken. Maar ja, daar ging ik weer voor 4 weken mee. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... Ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dit dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met, dus via Jan Dekker en met het voetballen weer, is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het KIS Volleybal toernooi.
1: Zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was er vast die boven speelde. Boven was ook nog een zaal. En dan
0: speelde zaal Bellevue heb je
1: het over. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Oké.
1: Okay. Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met... Het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelden boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes, werden erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Dan speelden Old Fashioned, net als een beetje afgesproken. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group, die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zaal heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Maar grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft nog een tijdje gespeeld.
0: In
1: de beginperiode, piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat...
1: In de beginperiode, piano.
0: Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat

0: moest Harry met zijn muziek. Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen, en samen met Ilko, weer wat op poten te stellen. Hmm. Nou ja, dat is met vallen en opstaan. Eigenlijk, dat komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer een... Voordat er weer iets goed stond eigenlijk.
1: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
1: Ja.
0: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band,
1: ja,
0: hoe meer hij voetbalde.
1: Ja, ja.
0: Als hij druk had met de band, ja, dan zagen we soms, dat kwam hij niet.
1: Ja.
0: En dan hadden we ook van de voor- en afgesproken. Daar kom ik niet.
1: Ja.
0: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kwam van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur daar staan. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
1: Ja. Dus, we gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen had ik in Grollo wonen. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En
1: ja.
0: Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
1: Ja.
0: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En, was,
1: en waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
0: Want dit nummer gaat dus ook over Muskeders regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek.
1: Ja.
0: Die heel goed voor zichzelf zijn. Maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers het af lieten weten. En daar gaat het nummer over.
1: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cuban and Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leufeld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry. Dan, ja, nee, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquets.
0: Ja. Ja. Nee, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus, ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou je kunnen zeggen.
1: Zo zou ik kunnen zeggen, ja.
0: En dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is, ja, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Ja.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Ja.
1: En dat
0: was
1: typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest.
0: Ja,
1: en vooral toen
0: hij
1: Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wel wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draaien heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmer mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Van Slag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Esther. Hartelijk dank, Aad Doek, voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Franse zanger Claude François uit 1967. Paul Enka vertaalde het nummer in het Engels en in 1969 was het een grote hit voor Frank Sinatra. Er bestaan maar liefst 787 covers van dit nummer en deze cover is niet zo bekend. Aretha Franklin, My Way.

Aretha Franklin, My Way. Laurel Aitken, dat is een ska-artiest uit Jamaica. Hij werd ontdekt door de Engelse producer Duke Reed, die hem meteen naar Engeland haalde. Daar bleef hij wonen en dan nam hij maar liefst 150 singles op. Laurel Aitken, Blowin' in the Wind.

Laurel Aitken, Blowin' in the Wind. Jerry Wexler, de platenbaas van Atlantic Records, zag een toekomstige sterzangeres in Patti LaBelle. Hij dacht dat ze groter zou worden dan de Supremes. Dit nummer was al op single uitgebracht door Innocent Charlie Fox. Patti LaBelle, Count the Days.

Patti LaBelle, Count the Days. Het komt van het album The Holly Sing Dylan, met scherpe vocalen van de schoolvrienden Graham Ness en Alan Clark, die samen al jaren een Every Brothers-achtig duo vormden. Maar Graham Ness was helemaal tegen het opnemen van een album met nummers van Bob Dylan, en na het album vertrok hij naar Amerika en daar ging hij verder als Crosby, Stills en Nash. The Hollies, the times they are a-changing.

Dollies, The Times They Are A-Changin'. Zangeres Dee Dee Sharp uit Philadelphia had een hit met Mashed Potato Time. En de opvolger werd geschreven door haar echtgenoot Kenny Gamble. Maar toen dit nummer geen hit werd, begon de zangeres met haar echtgenoot een eigen platenlabel. Dee Dee Sharp, My Best Friend's Man.

Didi Sharp, My Best Friend's Man. De McCoys, dat is de band van Rick Derringer. In 1965 had de band al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. En Rick Derringer werd later een gerespecteerd bluesgitarist. Hij speelde jaren in de band van Johnny Winter. De McCoys, All I Really Want To Do.

De McCoys, All I Really Want To Do. Dee Dee Warwick, dat is de zus van zangeres Dionne Warwick. En met Doris Troy en Sissy Houston vormden zij de Sweet Inspirations. Dat waren de achtergrondzangeressen op de albums van Solomon Burke, Esther Phillips en Van Morrison. Solo coverden ze deze oude hit van Fontella Bass. Dee Dee Warwick, Rescue Me.

Didi Warwick, Rescue Me. De beurs uit Los Angeles werden groot met covers van Bob Dylan. En het begon allemaal met de wereldhit Mr. Tambourine Man. En dit nummer komt van het album Mr. Tambourine Man, The Birds, Spanish Harlem Incident.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke is een 52-jarige singer-songwriter uit Nashville. Al hebben zijn albums niets te maken met country. Hij was even leraar op een high school, maar besloot zich al snel roekeloos op de rock'n'roll te storten. Will Hoke, Not That Cool.

Will Hoke, not that cool. Baby Washington reisde helemaal naar Muscle Shoals in Alabama om in de Fame Studios een cover op te nemen van een Jimmy Ruffin hit. Maar ze had de pech dat ook Dusty Springfield dit nummer op single uitbracht en de versie van Baby Washington werd volledig genegeerd door de Amerikaanse radiostations. Baby Washington, what becomes of the broken hearted?

Baby Washington, what becomes of the broken-hearted? Starry-eyed and laughing. Dat is een pub-rock band uit Londen. En de bandnaam komt uit de tekst van Chimes of Freedom van Bob Dylan. Dit nummer werd uitgebracht bij CBS Records in Engeland. Starry-eyed and laughing. Chimes of Freedom.

Irma Thomas, Fulltime Woman. Dr. Marigold, dat is een band uit Londen. Onder de naam The Followers waren ze tevens de begeleidingsband van Billy Fury en van John Walker. Dit komt van het album Pictures of Life. Dr. Marigold, She Belongs to Me.

Dr. Marigold, She Belongs to Me. Judy Clay uit North Carolina was gospelzangeres in de Drinkard Singers. Ze had een hit met Billy Vera, Storybook Children. En ze had een hit met William Bell, Private Number. En dit was haar debuutsingle als solozangeres, Judy Clay, I Got to Love Somebody's Baby.

Judy Clay, I Got to Love Somebody's Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Marmalade, dat was een band uit Schotland, maar in 1966 verhuisde de band naar Londen en in Londen was de band meteen razend populair in de trendy Marquee Club. In 1968 begon The Marmalade aan een serie hits met de single Lovin' Things. The Marmalade, Mr. Tambourine Man.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de cd Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in mid waren. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band C. Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel. De Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd. Van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kate en Anne McCarrigle bijvoorbeeld. Judy Collins. Nou, ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar, zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol, dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs, ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem. In plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelt allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band mitspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde er ook op met. Op toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs waar ik het heb. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cubian Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo speelde. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals die krantenjongens in New York ook altijd op aan de Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man met een geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het is een versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bierdrinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zingen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnemen, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969. The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren. Want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings. Uitstekende gitarist die in nou, denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn... een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, ja, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, 1969, maar bleek toch een klassieker te wezen, omdat Albert Cummings het ook nog op een nummer heeft in 2006. Terug naar This Is It, nieuwe muziek van Marky Blue Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien, toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen CD. Jumping the Broom, de titel van de CD. Wij stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, Harry Musquet, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft door gespeeld, een bekende bluesgitarist. Uit de 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar heb ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, het is typische voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En nu noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap hè, dat zo'n zangeres Elkie Brooks 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady. En door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen op haar 15e jaar al met zing. Toen zong ze een nummer van Etta James. Een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen. Cabaretvoorstellingen. Ze werkte samen in de kerstshow van de Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Muske. Vorige week ook al een nummer van Muske van de cd The Legend. En dat doen we vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekende woorden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Muske. De film De Legende, City Soldier.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Roy Buchanan was een getalenteerde gitarist, maar een belabberde zanger, en daarom gebruikte hij altijd gastzangers. Meestal was dat Delbert McClinton, maar op zijn album Hot Wires is het Johnny Gayton uit Texas. En Roy Buchanan kwam op een dramatische wijze aan zijn eind. Hij hing zich op in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. Roy Buchanan en Johnny Sales, 25 miles.

Roy Buchanan en Johnny Sales, 25 Miles. The Paladins, dat is een roots en rockabilly band uit San Diego, onder leiding van zanggitarist Dave Gonzalez. Het is geen bluesband, maar bluesliefhebbers hebben wel een zwak voor de band. Dit komt van het album Let's Buzz, The Paladins, Follow Your Heart.

The Paladins, Follow Your Heart. Albert Collins werd groot in het clubcircuit van Houston en dat deed hij samen met Johnny Copeland. Johnny Copeland vertrok naar New York en Albert Collins koos voor Los Angeles en daar maakte hij zijn album Cold Snap. Albert Collins, Lights are on, but nobody's home.

Albert Collins, Lights Are On But Nobody's Home. Tinsley Ellis uit Georgia is al ruim 30 jaar een van de toonaangevende blanke bluesgitaristen in Amerika en hij levert aan de lopende band degelijke bluesalbums af. Dit komt van zijn album Storm Warning. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

0: devil for a dime.
1: Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Het leven van Son Seals stond bol van de ellende. Hij werd neergeschoten door zijn vrouw. Zijn huis brandde af. Zijn onderbeen werd geamputeerd. Hij werd geteisterd door suikerziekte. En tussen alle ellende door was hij een begenadigd bluesartiest. Dit komt van zijn album Nothing But The Truth. Son Seals, I Can't Hear Nothing But The Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En 2024 was een topjaar voor Matt Anderson in Canada. Hij werd gekozen tot Entertainer of the Year, Male Vocalist of the Year, Producer of the Year, Songwriter of the Year, en zijn album The Hammer and the Rose kreeg goede kritieken. Matt Anderson, Peace of Mind.

Matt Anderson, Peace of Mind. Guitar Slinger was het debuutalbum van de Texaanse gitarist Johnny Winter voor het blueslabel Alligator Records in Chicago. En hij nam het album meteen maar op met muzikanten uit Chicago. Drummer Casey Jones, basgitarist Johnny B. Gaden en mondharmonica-speler Billy Branch. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. W.C. Clarke heeft in Amerika de bijnaam The Godfather of Austin Blues. Hij was de mentor voor alle jonge bluesgitaristen die naar Austin kwamen en Stevie Ray Vaughan was zijn eerste protégé. Dit komt van het album From Austin with Soul. W.C. Clarke, Midnight Hour Blues.

W.C. Clark, Midnight Hour Blues. Katie Webster uit Houston was de pianiste bij Otis Redding. Maar na het overlijden van Otis Redding trok ze zich terug uit de muziek en pas 10 jaar later maakte ze haar comeback. Dit komt van het album No Foolin' en dat nam ze op met gitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. C.J. Sunyer is waanzinnig populair in East Texas en Louisiana, want daar leven de Cajun en Zydeco-liefhebbers. En C.J. Sunyer speelt op zijn accordeon geen Amsterdamse Jordaandeuntjes, maar blues. Dit komt van zijn album Too Much Fun. C.J. Sunyer, Richest Man.

C.J. Sunyer, Richest Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marcia Ball uit Louisiana wilde zich in Los Angeles vestigen, maar ter hoogte van Austin kreeg ze autopech. Ze moest daar een paar dagen overnachten en het beviel haar daar zo goed dat zij bleef wonen. En ze noemt haar muziek Gulf Coast Boogie. Dit komt van het album Presumed Innocent. Marcia Ball, I'm Coming Down With The Blues. Oh.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Zijn 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak, Iran.
4: Saddam. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden, asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Hè? Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of

0: Mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel door de kop te krijgen. En, die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Maar als we dat wel gaan doen, ja, dan komen er natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
1: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan het verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zou een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
0: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweer Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
0: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. En dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben.
1: Dat ja, zijn niet de armen sloepers. Ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè?
0: Oh. Ja, maar omdat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja,
0: ja, ja. In de Oosterparkbuurt geboren. Ja. Of tenminste, vlak bij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was in de jaren 50, kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaagmul is weg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmul is weg.
1: De Z-side.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar wonen. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje op een vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet?
1: Of
0: was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion. Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor een open doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat is de ster voetballer. Een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Je had als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
1: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo. Maar toen had je dus echt de Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja. Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Nou, staat justitie toch?
0: Maar de volks, dat is natuurlijk. We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille.
1: Ik hou mij bezig met de asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Ze wijzen even door dit, door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet. Dat...
1: Als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit. Maar je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Hè. Dit is van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. En in mijn woonplaats zitten mensen in caravan en dan zie je gewoon die kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja,
0: in Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
1: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
2: Nee, ik ben conciërge.
1: U bent conciërge? U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
2: Ik ben Lennart Andrich.
1: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid en ik ga mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muske, die houdt een interview.
0: Radio.
1: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast, maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
2: Ik kom uit Bosnië.
1: Uit Bosnië?
2: Ja.
1: En hoe lang bent u al in Nederland?
2: Ik ben 6 jaar.
1: Heb u een verblijfstitel al?
2: Ja, ik heb een nationaliteit die krijgen.
1: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
2: Ja, ik leed 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
1: Ja.
2: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
1: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
2: Ik ben daar academisch kunstenaar.
1: Dat is iets anders, hè?
2: Ja, die, of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier...
2: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze drie jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Het is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
1: Maar doe je nog wel een kunst dan?
2: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
1: Ja, graag.
2: Dat is mooi.
0: Maar de restauratie, deed u dat ook?
2: In Rusland, twee jaar. Ja? In Moskou, in Londen een jaar. En
0: ja, daar moet
2: Parijs en zo. Oh,
0: daar moet je toch ook nog wel...
2: Nee, ik ben nu niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Mijn hand is trillen.
0: Precies.
2: Vier jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja.
2: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
1: Disco?
2: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
2: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dus hele kleintjes.
2: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat heb je gemaakt?
2: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
2: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
2: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
1: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
1: Dat, is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC ziet. Dat, ja. Want ik heb er al heel wat gezien.
2: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school. Ook, ik ben daar concierge twee
1: ben
2: dagen.
1: U ook?
2: Ja,
1: ook.
2: Twee dagen.
1: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
2: Ja, en, maar deze is allemaal die is best...
1: Dat is heel goed, hè?
2: Ja, alles nieuw, alles geven, maar naar rode.
1: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, wat is die maken? Hoeveel kinderen voor nationaliteit? Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welke land? Allemaal die komen.
0: Kazachstan, zie je hier ook.
2: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, bedankt hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van ja, je moet weer weg. Hè? Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, moet je, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid, wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is
1: VVD, die het is toch met de salmnorm en zo, dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat al zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Of zo.
0: Ja, maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Moet je nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier al, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk, ja. Ja.
1: Dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij. Ja. En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Zo eens even kijken. Dit is een meneer met een tulband. Ja. Even kijken.
1: Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Bert Middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beter Nederland.
0: U spreekt
3: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Allee, maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, Wark.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland. Ja.
0: U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier. U regelt de was hier?
3: Ja. Ja.
0: En alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje
0: moeilijk. Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen.
1: Wat dit alles?
3: Ah, okay.
1: Ja.
3: Sorry.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: Elke dag hier?
3: 4 o'clock.
0: Tot 4 uur.
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo. Ja. Helemaal uit Afghanistan.
2: Dat is natuurlijk ook nog. Dat deze jongen waar het helemaal misgaat.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Daar is het al jaren.
0: Ja, jaren mis. En ik vraag me ook af dat het dit goed komt daar.
1: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dus, dat is echt helemaal.
0: Als je dus ziet, hè, als die godsdienst, als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou, de islam is of ander fundamentalisme, maar het is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, mensen met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je natuurlijk jaar in jaar uit zit en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is, dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch een schier. Zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? komen we langs.
1: We hebben dit jaar veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in de eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En ik denk dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
4: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bergman, I'm Member of Parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran? Iraq?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands?
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting.
0: Yeah.
4: To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And it is, you are the
4: before,
0: first...
4: Before in Marom.
0: Marom.
4: Marom. Before Marom in Vledder.
0: Vledder.
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And Marom.
4: Marom. Before Marom in Vledder.
0: Vledder.
4: Yeah.
0: Oh, in Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And where do you live in one of these caravans?
4: 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. Yeah, I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and see and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike.
4: Yeah.
0: It's typical Dutch. So. And but you like it? You like it here in this place, Roden?
4: No, it's very difficult. Believe me, very difficult. Very
0: Why?
4: Strange. Everything.
0: I keep.
4: No,
0: okay.
4: No problem. No, no. No. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people
4: strange,
0: here in the center?
4: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Hard. Yeah. This is my medical or reception. And also because my wife is sick.
1: She's ill.
4: She's sick. Yeah,
0: what's
4: Ill.
0: The problem with your wife?
4: The problem. She has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
4: Yeah, government security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation. And she cannot. She won't help here, but nobody help.
5: Love is blind, and my love is too blind to see. Love is blind, and you reach your hands out to me.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan, het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland. Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: You're gypsy?
3: Yeah.
1: Roma?
3: Roma, yeah.
0: Roma. Yeah. Right. Yeah.
1: From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
1: Uh-huh. Yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piska, uh-huh. Nova Ves.
1: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's... And now you're busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Early people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
1: Thank you.
0: Luck.
3: Yeah.
1: Yeah.
0: Gypsy, dat zie je niet. Yeah, dat zie je niet veel.
1: Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in de Tsjechië en de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk... Misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee,
0: laat staan onze verblijfsvergunning te geven.
1: Nee, maar in die landen heb ik, daar heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Ja. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende is, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. Hey, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen. Want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur...
0: Ja.
1: Die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, nee, misschien is... bij jou ook wel. Ja, dan zie je dat bijna even... allemaal.
1: Nee,
0: hè?
1: Dit is even gewoon een grapje.
0: Ja, ja.
1: Dat weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in een asielzoekerscentrum rondlopen.
0: Ja.
1: Misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja.
1: Of zo.
0: Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het... nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daarmee uitkijken. Kijk, hier staan mensen... Dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op.
1: Ja.
0: Hier staan mensen bij een telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dan moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, we aan die kant op lopen. Ja. Nou, hier zie je... Kijk, ja, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit. Want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel... Heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, wat mensen hebben toch behoefte aan.
1: Ze hebben allemaal televisie.
0: Ja, hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We loopt een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, yeah, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè? Want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen... Ja, ze doen niks en ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens de straat en de tuinschoffelen. Die krijgen dus een gulden per uur een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. Want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdt het op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, dat is... Vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken. Maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is... hoeveel mensen er in Nederland ook wonen... wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn... Hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden... Om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren. En dan willen wij ook... dat een ander land ons opvangt. En we zijn als Nederland in het verleden ook laten zien... dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog... Hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingsstaat. En wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land. Omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is eigenlijk...
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten.
1: Ja. Nou, gestaande in dit AZC, Bert, jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Ja, nou, dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen. En dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huisje op de punt. Zo'n wit huisje kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haarhuis. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niet nog meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... nadat ze van dit circuit afgegaan zijn, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts. Hier heb je die hele scherpe draai die zij ook maken. Dan. Zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer ingekort. En nu is hij geloof ik nog weer een stukje ingekort. En wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard. Maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker. Maar de snelheden die waren dan ook... Een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste dode die toen valde is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Juliana bocht, die loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over een stukje De Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Het was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit zijn. En een veilige circuit bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan bent wij hier op Lage Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langsgekomen van de Eekholts Wiegaaf, maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar dan nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier. Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar, ja, dan moeten we kijken of hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtswiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woning in richting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb ik te zaken. Ja, hier rijdt hele militaire witte veldling. Achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunt hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleggen, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit huur. Dat zou mooi zijn, als dat nog even zou willen lukken.
6: Om 3:30 uit Steenwijk, met Jaante achterop. In jassen en de pente aan.

voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze deed haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten nam, dus geen mensen kon.

war denn hier, mi Junge? So bei der Kaserne langs, da dürf an Heloma weg. Dort brak het piepien van de motor, onze tweede weg. De Solex brulde haast een tijger, dit zien krolse tiet.

0: buiten met verkeersinformatie. Op een tentencircuit Assen is één spoor, nee, ben twee spoorrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook, ik had al enig nog mijn stuur. En waar de Niers Perini was, ene bonken vuur. Pas ding een uur of achter, vind ik Miante weer. Zie dreugen lauwer kraanse en

Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat al gedeelte achter die dingen is nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk. Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren altijd gaan, zou ik maar zeggen. Tot 1970 ben ik eigenlijk altijd heen geweest. Maar toen was het op een gegeven moment. Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Barry Jan Scholt die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. Maar op een gegeven moment hield dat op omdat de Telegraaf minder kaart kreeg.

0: Komt er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe, van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar dan heet de verkeerstuur. Nou kom je eigenlijk weer op de haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rie je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loop je zo. Kijk, van daar heen de A28. En daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, wij nou heen rijden, En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette de motor eens even anders om. En zware van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe, hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op zo. En dan ging hij net veel sneller, ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg heb. Bijna zijn kop eraf, maar dat het allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs. Je moet hier zo hebben. Dan kon je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi. En je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemen ze dat vroeger, en de Boskamp. Dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij ligt volgens mij nog. Dat was de Juliana-bocht en dan gingen ze zo hier rechtsaf en dan kwam je weer bij Bartelsbocht uit. Dus dit was een rondje oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde, Eppe de Snoevert, in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Na de Beatles en Garth Brooks is Elvis Presley de best verkopende artiest in Amerika. En zijn albums liggen nog steeds in de platenzaken in alle hoeken van de wereld. Dit nummer werd geschreven door Mark James, die het zelf als eerste opnam, maar zijn single flopte hopeloos. Maar hij verdiende desondanks een vermogen aan het nummer, want de opname van Elvis Presley werd de nummer 1 hit in Amerika, Zweden, Zuid-Afrika, Noorwegen, Nederland, Ierland, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. Het is een single van Eddie Arnold uit 1955 en Elvis Presley coverde het nummer in 1967. En dit is een opname van Wanda Jackson uit 1958. Just Call Me Lonesome.

Wanda Jackson, Just Call Me Lonesome. Het komt van het album Hot August Night van Neil Diamond. En Mark Lindsay, de zanger van Paul Revere en The Raiders, had er een nummer 1 hit mee in Canada en het was ook een hit in Amerika. In 1969 nam Elvis Presley het op voor zijn album Back in Memphis. Neil Diamond, And the Grass Won't Pay No Mind.

Neil Diamond and the Grass Won't Pay No Mind. Jimmy Ellis, dat was een Elvis Presley-kloon die ook actief was als de mysterieuze zanger Orion. Hij werd ontdekt door producer Shelby Singleton en in 1998 werd deze Jimmy Ellis vermoord in Jimmy's Pawn Shop. En de dader, Jeffrey Lee, had de pech dat het hele drama was vastgelegd op beveiligingscamera's. De versie van Elvis Presley werd de nummer 1 hit in Canada, eindigde 2 in Amerika, 7 in Australië en 21 in Engeland. Jimmy Ellis, Kentucky Rain.

Jimmy Ellis, Kentucky Rain. Het was de B-kant van de single In the Ghetto van Elvis Presley. Het nummer is geschreven door Burt Bacharach en het werd opgenomen door Peter and Gordon, Mitch Ryder, Tom Jones, Percy Sledge, James Brown, The Drifters en Bill Medley. En Chuck Jackson nam het nummer als eerste op in 1962. Chuck Jackson, Any Day Now.

Chuck Jackson, Any Day Now. Elvis Presley nam het nummer op in 1954 als B-kant van de single That's All Right. Maar het werd ook nog opgenomen door Ray Charles, Jerry Reed, Shakin' Stevens, Lee Von Helm, Rick Nelson, Paul McCartney, John Fogerty en Tom Petty, Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky.

Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky. Elvis Presley nam het nummer op voor de film King Creole. En dit is een cover van een band uit Houston. En deze band had alleen een hit in Texas. En het hele oeuvre bestond uit 3 singles. First Day's Children, Crawfish. MUZIEK

Thursday's Children, Crawfish. Warren Smith, dat is een rockabilly-zanger uit Mississippi, en hij vertrok naar Memphis en daar kreeg hij een contract als huisorkest bij de nachtclub The Cotton Club. En in die nachtclub werd hij ontdekt door Sam Phillips van Sun Records. Het nummer is geschreven door Don Gibson in 1957 en het werd ook nog opgenomen door Roy Orbison, Ray Charles, Peggy Lee, Frank Sinatra, Tina Turner en Elvis Presley. Warren Smith, I Can't Stop Loving You.

Warren Smith, I Can't Stop Loving You. Royal Blues, dat is een band uit Ierland. En deze band toerde heel veel door Amerika langs de Ierse clubs in de Amerikaanse grote steden. Ze hadden een nummer 1 hit in Ierland met All Men Trouble. En in die band speelde John Lord, die later opdook bij Deep Purple. Het is een single van Roy Hamilton uit 1954. En in 1976 verscheen de cover van Elvis Presley. Royal Blues, Hurt.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En dat album kwam uit bij Stax Records in Memphis. En dat was eigenlijk een soul label met Wilson Pickett, Eddie Floyd en Sam & Dave. Maar toen de disco oprukte in Amerika, probeerde Stax Records de schade te beperken door ook bluesalbums te produceren. En dat werd geen succes. En het resultaat was dan ook dat Stax Records failliet werd verklaard. Albert King, Jailhouse Rock.
2: County jail, the prison band was down, they began to wail.

Albert King, Jailhouse Rock. Wynn Stewart heeft 31 hits in Amerika en hij komt uit Missouri en was het voorbeeld voor Buck Owens, Merle Haggard en Nick Lowe. Hij nam een nummer op van Kris Kristofferson, dat ook werd opgenomen door Loretta Lynn, Bobby Bear, Kenny Rogers, Elvis Presley, Irma Thomas en Dolly Parton. Wynn Stewart, For the Good Times.

Wynn Stewart voor The Good Times. De Miami Showband uit Dublin. Dat was de band van zanger Dickie Rock. En hij nam in 1966 deel aan het Eurovisie Songfestival namens Ierland. In 1975 werden 3 bandleden gedood door IRA-terroristen. En de single van Elvis Presley werd in 1963 een nummer 1 hit in Ierland. De Miami Showband. There's Always Me.

de Miami Showband, There's Always Me. Het was een single van Duane Dee in 1968 en Elvis Presley nam het op voor het album From Elvis in Memphis. Er verschenen nog covers van Percy Sledge en Nick Lowe. En dit is een cover van een uniek gezelschap, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Willie Nelson en Waylon Jennings, Highwayman, True Love Travels on a Gravel Road.

highwayman, true love travels on a gravel road. Gregory Donaghy komt uit Noord-Ierland. Hij was daar de zanger van de Carlton Showband. Later zou hij zich in Canada vestigen. Maar in 1957 verscheen de single van Elvis Presley. En het werd ook nog opgenomen door Frankie Avalon, de Hep Stars, Peter and Gordon en Aaron Neville. En dit is Gregory Donaghy, Young and Beautiful.

0: Gregory Donaghy, Young and Beautiful. Tennessee Ernie Ford werd in de jaren 50 beroemd in Amerika als zanger op radiostations en hij kreeg zelfs een eigen radioshow. Hij had de nummer 1 hit in Amerika met 16 tons en hij scoorde alles bij elkaar 42 hits in Amerika. Dit was een single van Ferlin Heskey in 1966. En het werd ook nog opgenomen door George Jones, Johnny Paycheck, Elvis Presley, Jack Jersey en Bill Haley. Tennessee Ernie Ford. Here goes my everything.
1: I hear footsteps

0: You sure pick pretty, Glenn.
1: Thank you, Ern.
2: Tennessee Ernie Ford. Here goes my everything. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Emil Ford was de zanger van de Engelse band Emil Ford and the Checkmates. Elvis Presley nam het nummer op in 1975 en dat was een hit in Amerika en Engeland, en later werd het nog een hit in Amerika en Canada voor Travis Tritt. Emil Ford, Trouble.
3: If you're looking for trouble, you've come to the right place. If you're looking for trouble, look right into my face. I was born standing up and talking back.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970. Veel langere leden is 1970. De LP Too Blind to See van QB and the Blizzard. En daarop Thursday Night.

prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op neer uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Door heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird That Is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen weken al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nieuwe CD van Huur. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977. Dat schreef trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel. De cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele older blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters, een versie van 44 Blues. 1954 opende hem in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penner op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ray Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ray Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is natuurlijk 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zanger zet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chibi van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika, die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een cd gemaakt en die cd die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt van de groep Chawa. Met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt. Maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is. In de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, dat liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zingen. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt daar vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzards uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvinden. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzards. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het zag er even somber uit voor de Steel Drivers uit Nashville nadat zanger-gitarist Chris Stapleton solo verder ging en meteen een wereldhit scoorde met Tennessee Whiskey. Maar de Steel Drivers blijven keurig overeind met Matt Dame en Tammy Rogers. Dit komt van het album Outrun en dat kwam uit op het klassieke platenlabel Sun Records. De Steel Drivers, Prisoner's Tears.

The Steel Drivers, Prisoner's Tears. Queens of the Stone Age, dat is een band uit Seattle met zanger-gitarist Josh Homme, die jarenlang in Amsterdam woonde en hij bespeelt heel regelmatig andere instrumenten op albums onder de schuilnaam Carlo von Sexton. Dit was een hit in Amerika, Ierland, Nederland en Engeland voor Queens of the Stone Age. No One Knows.

Amelia Curran, Coming For You. Soundgarden, dat was een band uit Seattle met zanger en drummer Chris Cornell. En de band hield op te bestaan nadat Chris Cornell in 2017 overleed. Dit is een compositie van deze Chris Cornell. Het werd de nummer 1 hit in Australië en IJsland. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Mexico, 5 in Canada, 7 in Ierland, 12 in Engeland en 25 in Nederland. Soundgarden, Black Hole Sun.

Soundgarden, Black Hole Sun. Het was een compositie van John Lennon en Paul McCartney in 1969. En het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Oostenrijk, Canada, Zwitserland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Er verschenen 765 covers, onder meer van Bill Medley, Dion, Bill Withers, Ray Charles, Meatloaf, Chrissie Hynde en Lucinda Williams. En dit is Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. De Undertones, dat is een band uit Derry in Noord-Ierland met zanger Fergal Sharkey. En de band speelde een mix van punk rock en new wave. In 1999 werd Fergal Sharkey vervangen door Paul McLoon. En dit was alleen een hit in Engeland, The Undertones, Teenage Kicks.

The Undertones, Teenage Kicks. Altered 5 Blues Band uit Wisconsin is de band van zanger Jeff Taylor. En de band werkt met drummer Tom Hemrich als producer en hij zetelt in Nashville. Het komt van het album Hammer and Chisel. The Altered 5 Blues Band. Lot of Love Left in Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En Gabe Stillman is een rising star in Amerika. Hij werkte jarenlang in alle bluesclubs in alle hoeken van Amerika. Dat betekende veel spelen voor weinig geld en extreem veel kilometers maken. Gabe Stillman, I've got to use my imagination.

Gabe Stillman, I've got to use my imagination. De Mission, dat is een band uit Leeds met zanger Wayne Hussey. Het is een eigen compositie en het nummer werd opgenomen met producer John Paul Jones uit Led Zeppelin. Het werd een hit in Engeland en in Nederland. De Mission, Tower of Strength.

The Mission, Tower of Strength. Frank Carrillo, dat is een Amerikaanse singer-songwriter en hij is verbonden aan de Millbrook Sound Studios, waar Golden Earring regelmatig opnam. Frank Carrillo was ook een hele goede vriend van George Kooijmans. Het komt van zijn album Bandoleros. Frank Carrillo, Chapel Street.

Frank Carrillo, Chapel Street. Mojo Man, dat is een Nederlandse bluesband met zanger Marcel Dupri. En de band neemt de albums op in de Basement Studios in Den Haag. En dit komt van het album Love and Revolution. Mojo Man, Jealousy.

Mojo Man, Jealousy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Peter Frampton, dat is een Engelse rockgitarist die al jaren in Amerika woont en deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Nederland en België, het nummer 1 de 2 in Canada, 4 in Amerika, 8 in Frankrijk en 10 in Engeland. Peter Frampton, Show Me the Way.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Bugwet Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
2: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zegt, oh, wacht even. Dan breng ik jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen kort mogelijk tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
3: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van jaren 50, 54 of
2: ja,
3: zo.
2: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker.
3: Een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen. Hij kende Maastricht ook dat.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
2: Ja, het historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze dan plaatsen gegaan die Acadia heten. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
3: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd.
2: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. En dus,
3: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Nee.
2: Dus cultureel ook. Ja, ja, eigenlijk. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria, het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover, maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen, Jean Lafitte. En daar is dit museum ook naar genoemd.
3: Prachtig museum.
2: Een heel mooi overzichtelijk museum. Waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook de keuken, la cuisine, is hier vertegenwoordigd. En het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet wordt hier ook de taal nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
3: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
2: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Acadia was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Sidego muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zeg maar, Cuba in die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, Cuba in die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking

En dat is wel heel, heel frappant. Daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het daar gevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al, terecht op. Het is eigenlijk een soort van, een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas Swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blokje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Van Smeert hier ze dunk mee?
0: Ja, Smeert hier ze, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's, de Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier rijd je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laten we even verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er. Moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mâle acadienne provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was een Tzydeco on the Bayou van Terrence Simeon, die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry. Hè?
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow, Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Pinieur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: De invloed van QB and the Blizzards op de Nederlandse rockwereld was ongekend groot. Zonder QB and the Blizzards had de hedendaagse rockscene er totaal anders uitgezien. QB and the Blizzards, No Shoes.

QB and the Blizzards, No Shoes. Harry Musquet had een hekel aan de gladde palingpop. Hij was van mening dat Volendam louter pathetische bullshit voortbracht. Maar ik denk dat hij voor de zangeres Mel een uitzondering had gemaakt. Mel en Vintage Future. I was wrong.

Mel and Vintage Future, I Was Wrong. En Mel is de kleindochter van Piet Veerman, de voormalige leadzanger van The Cats. En ze werd ontdekt door twee topmuzikanten, drummer Ton Dijkman en de onlangs overleden organist Nico Bransen. En dat waren de mannen achter Vintage Future, Mel en Vintage Future, Frozen in Time.

Mel and Vintage Future, Frozen in Time. Black Bottle Riot, dat is een band uit Nijmegen. En deze band produceert muziek in de sfeer van The Band, waar Harry Musquet een liefhebber van was. Black Bottle Riot, Just a Man.

Black Bottle Riot, Just a Man. De band maakt al een paar uitstekende albums, maar is nog steeds niet ontdekt door het grote publiek. Al komt dat wel, want zanger Simon Snell en gitarist Mike Sade zijn echt grote talenten. Black Bottle Riot, Bordertown.

Black Bottle, Riot, Border Town. John F. Klaver, dat is een bluesgitarist uit Harlem die al jaren actief is en al meerdere goede albums produceerde. Als gast doet de in Groningen wonende Amerikaan Tollak Ollestad mee. Hij speelde 7 jaar in de band van Michael McDonald, toerde met de formatie Venice door Nederland en bleef toen in Groningen hangen. De John F. Klaver Band, Get What You Deserve.

De John F. Klaver Band, Get What You Deserve. John F. Klaver werkt regelmatig met gastmuzikanten en dit nummer wordt gezongen door de Engelse blueszanger Ian Siegel. De John F. Klaver Band, Little by Little.

de John F. Klaver Band, Little by Little. Gitarist Erwin Java kennen we als gitarist van White Honey, Herman Brood, Muskee, QB in the Blizzards en King of the World. En hij nam met zijn eigen band een album op met de Engelse blueszanger Sean Webster. Java Webster, Coming Home to the Blues.

Java Webster, Coming Home to the Blues. Sean Webster komt eigenlijk uit het Engelse Sheffield, maar hij ontmoette na een optreden in Giethoorn zijn toekomstige vrouw. En sindsdien opereert hij vanuit die toeristische trekpleister. Java Webster. Hey woman.

Java Webster, Hey Woman. Ieder jaar komt er een sterk album uit van de formatie Lone uit Amsterdam. Dit komt van het album Walk in the Park uit 2023. Maar het schijnt iedereen te ontgaan. Lone, Key to the Garden.

Lone, Key to the Garden. Lone bestaat uit gelouterde muzikanten onder leiding van gitarist Ferdinand Bakker, die jarenlang de gitarist was van El Quinn en zanger Michel van Dijk. En hij was actief bij Amsterdam, Labarock, Brainbox, Exception en uiteindelijk ook El Quinn. Lone, Small Kindness.

Lone Small Kindness. Rob Orlemans, dat is een bluesrock-gitarist uit Tiel, en hij leeft al jaren in de schaduw van zijn streekgenoot Julian Sass. Het komt van het album Into the Spirit. Rob Orlemans, Morning Dew.

Rob Orlemans, Morning Dew. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En Rob Orlemans werkt als zanggitarist met een power trio dat altijd vol gas geeft, met drummer Ernst van E en basgitarist Piet Tromp. Rob Orlemans, Into the Spirit.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Althans in Friesland.
2: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik verfriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trektocht naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit er allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen of...
2: Nou,
4: in
2: Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling komt dan weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador Retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar... Helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, economische zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag ik wel bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder- of IJslandentour.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen. Waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg. Dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondom IJsland, rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden, hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker,
4: ja,
2: en dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig komt er over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind een mens moet wat hobby's hebben naast zijn dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen.
0: Jij
1: de blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen... het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen... Jongens. Kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje, vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel.
0: Ja,
2: maar,
0: ja.
2: En de uil en zo. Ook, hè?
0: Ja.
2: Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, goed, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja, die buizen die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de, hoe heet dat, de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand, als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer even nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan
0: wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben het oelebret en elk jaar heeft die uil, hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: Dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga daar standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan... de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de haak op. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder het Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Maar hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier wel... Van hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja. Ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja. Daar, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen. Daar dus. Dus ja.
2: Vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, Defensie is een goede buur.
1: Ja.
2: Een goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, moeten dan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, moet kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kikkerdief...
3: Buis.
1: Of een buis het.
3: Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kikkerdief ten opzichte van
3: Die is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, dus veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kikkerdief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja.
3: De buizen is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja.
3: En die pakt.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kikkerdief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dichtgebieden. Ja. Hij broedt ook op de grond volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. Want we hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk heel makkelijk een ei van een kikkerdief.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trek die zie je al vaak. Hè?
1: Ja.
3: Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Sembla, trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Even kijken, we hebben er een stuk of 15 zo.

0: Dit landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Zeg maar, tot en met de 60 jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Er werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In 20 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was

0: Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
1: Nog even terug naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues, ja. En North Sea, dat heeft toch ook. Je bent begonnen als jij drumt ook nog, hè?
0: Ja,
1: in je vrije tijd.
0: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
1: Ja.
0: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen en af en toe wel eens in een bandje, maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis en dat zou het alleen maar, alleen maar verergeren.
1: Dan wordt het nog erger.
0: Ja.
1: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
0: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
1: Muziek en dieren, natuur,
0: ja.
1: Planten.
0: Ja, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het luisteren van beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven. Want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
1: mensen
0: live,
1: te zien.
0: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium en het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal, dan de hele sfeer eromheen.
1: Dus wat dat betreft is er nog een vergelijk met collega Marijnus. Want die twee speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
0: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Er zijn natuurlijk heel veel, verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
1: De vloeistofprojecties tot op de wc, zeg bij de Joling al hier.
0: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja.
0: En,
1: nee, dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk.
0: Ja,
1: dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, dat was helemaal.
0: Maar tegenwoordig
1: was helemaal feest.
0: Tegenwoordig is dat een hele nette tent en ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
1: Ja, het is in de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezellig eigenlijk van de Oosterpoort.
0: Ja.
1: Dat is de grote.
0: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zalen Schaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
1: Ja, Ome Joop en zo.
0: Jullie traden daar veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat en de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker somber
1: hier. Lekker, hè?
0: Heerlijk. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem? Hier? Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Rob, hoor.
2: Ja, die heb ik een...
1: Die heb ik heel veel in de tuin. Die is altijd, bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. Dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
2: Het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja. Zeg maar een wild paard tussen aanhalingstekens. Dat ze mogen bij ons niet zo wild worden. Maar dat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee. Ja.
1: Wat heet dus? Die grote hooglanders? Ja.
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
1: Ja. Die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
3: Ja, dat klopt. Dieren zijn. Ja, het is de enige voor ons, en als daar woest is, het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laat jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Ja. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ja,
1: ook de boeren die land afstaan, dat ze dat ook gewoon laat maar groeien, weet je wel.
3: Ja, precies. Ja, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbos weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, we zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen scheppen daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja. Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer, ze wil nou die oude beddingen weer in ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat.
0: Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied. Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen. En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder, ja.
1: Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Er zijn meer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als ze het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken. Hè?
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
2: Ja.
1: De Friese
0: wij lossen, wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Ja. Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja, ja.
1: En ik wou je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
0: de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Eltje Grins Voorbij. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

Nou, waar rieden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet al die thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen heb dat. In het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog dat onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat. Maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus het was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Eulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien en dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun, Gasselt, om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag west en Polen en ja. En Duitsland heel veel en België en Zweden en het allemaal per auto. Ook Engeland, zelfs dan een keer in Italië, ga dan meer. Ja, en dan. Nou, ik heb een tijdje had dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van. Het hoort erbij, echt. En. Ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel, hè. Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in helemaal niet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmich in een Citroën. En wij rijden in Peugeot diesel, nou al, van 10 jaar al of zo, maar je loopt altijd. Dan kun je er wat rommel in maken en zo, dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mort. Dus ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan 's nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer even uit in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een gehaktbal, maar dat is dan dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort, en dat is de blues ook een beetje, hè. Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen, van het on the road zijn. Nou ja, dat heb je dus met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar mag, het is liep wel een quiz, zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, ja, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er geen hekel aan. Ik mag. Het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij, of... Men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... We zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je dan Duitsland in gaat, dan krijg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij een reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van, dat het past. Dat is een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijlen, bij Martin. Zelfs, zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen die dit Shellpomp, die staat achter de bar. En op... even kijken waar wij op de Veluwe-route, tegenover Routiers, dan stappen we als we in het westen komen vaak even. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voordat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehakt wel iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet... Wat niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met. Vooral s'nachts dat er vreemd volk onderweg bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal auto's op je afkomt die denkt van nou... dat ben knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel... Riegel Keel zag hij aan, dus van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, ja, en je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je maakt een aantal rare ongelukken zien en ja, dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat meemaakt in die richting, maar gelukkig, ja, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in mijn afklappen, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... ja, net als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste rust staat naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland... ja, een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En door met binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Chris Delmhorst, dat is een singer-songwriter uit Brooklyn, New York, en ze komt uit de Boston folk scene. Ze is een uitstekende violiste en als studiomuzikant is ze te horen op albums van Peter Wolfe, Mary Gauthier, Chris Smither en Laurie McKenna. En met haar echtgenoot Jeffrey Focult en folk singer Pete Mulvey heeft ze nog de band Redbird. Chris Delmhorst, Strange Conversation.

Chris Delmhorst, Strange Conversation. Last Train Home, dat is een country rockband uit Washington D.C. met zanger Eric Brace en zijn broer Alan Brace op gitaar en mondharmonica. Zanger Eric Brace is tevens muziekjournalist bij The Washington Post en hij componeerde dit nummer, Last Train Home, Last Good Kiss.

Last Train Home, Last Good Kiss. Peter Rowan, dat is een singer-songwriter uit Boston. Hij komt uit de rockabilly band The Cupids. Hij ging blues spelen en toen ontdekte hij de Stanley Brothers. Toen ging hij ook bluegrass spelen en hij begon een band, Earth Opera. En met die band stond hij in het voorprogramma van The Doors. En intussen heeft hij 24 soloalbums gemaakt. Tony Rice, dat is een bluegrass gitarist uit Virginia. Hij komt uit de band The New South. En met Chris Hillman, Herb Peterson en zijn broer Larry Rice vormde hij de band Rice, Rice, Hillman en Peterson. Peter Rowan en Tony Rice, Dust Bowl Children.

Peter Rowan en Tony Rice, Dust Bowl, Children. Elizabeth Cook, dat is een countryzangeres uit Florida. In 1996 vertrok ze naar Nashville, maar het duurde 4 jaar voordat ze daar een platencontract kreeg. Ze heeft wel een dagelijkse radioshow op een outlaw country station. En ze zingt als gast mee op albums van Buddy Miller, Doug Seegers, Asleep at the Wheel en Carlene Carter. Elizabeth Cook, Don't Bother Me.

Elizabeth Cook, Don't Bother Me. Kevin Gordon, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. Hij schreef nummers voor Levon Helm, Southside Johnny, Keith Richards, Kate Campbell, Webb Wilder, Shamikia Copeland en Irma Thomas. En hij heeft ook 8 soloalbums. Kevin Gordon, 24 Diamonds.

Kevin Gordon, 24 Diamonds. Ted Cockrell is een zoon van een dominee uit North Carolina. Hij nam albums op met Chris Stamey, Whiskey Town zangeres Caitlin Carey en Mindy Smith. En tegenwoordig heeft hij een band in Nashville, The Leaks. Maar hij heeft ook 7 soloalbums. Ted Cockrell, Since Leslie Blue.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En er verschenen 18 albums van deze Blake Shelton en ze haalden allemaal de Amerikaanse albumchart. Daarnaast is hij ook nog te horen op albums van John Anderson, Shenandoah, de Zac Brown Band en Brantley Gilbert. En op dit nummer doet John Anderson als gast mee. Blake Shelton, Years.

Blake Shelton, Years. Garrison Starr, dat is een singer-songwriter uit Mississippi, is afkomstig uit de band This Living Hand en toerde door Amerika met Melissa Etheridge, Steve Earle en Mary Chapin Carpenter. Garrison Starr, Try.

Garrison Starr, Try. Rick Clark, dat is een soul- en funkzanger uit Memphis, maar hij opereert al jaren vanuit Londen. Dit nummer gaat over zijn hometown Memphis. Rick Clark, Crack in the Sky.

Rick Clark, Crack in the Sky. Circus Dog Serenade, dat is een band uit Boston met zanger James Rubin. En hij exploiteert tegenwoordig in East Nashville, waar de alternatieve muziekscene woont, de club Family Wash. Dit komt van zijn album 7 Years Story. Circus Dog Serenade, Nothing is Wrong.

Circus Dog Serenade, Nothing is Wrong. Megan Hayes is een singer-songwriter uit Washington D.C., maar ze woont in East Nashville en ze toert al als voorprogramma met Hal Ketchum, Tiff Merritt, Robbie Fulks en Ashley McBride. En ze treedt wekelijks op in het Bluebird Café in Nashville en hunkert naar erkenning. Megan Hayes, A Birthday in the Pawn Shop.

Megan Hayes, A Birthday in the Pawn Shop. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De band The Skyriders bestaat uit bandleden uit Last Train Home, onder wie de broers Eric en Alan Brace, plus gitarist Jimmy Gautreaux, de voormalige gitarist van Emmylou Harris, Lyle Lovett en The Country Gentleman, The Skyriders, Nevertheless.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: of a weepers, blues of a weepers. They just come to listen and
1: lekker veel. Soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt. In Texas, Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met de nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffle muziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het einde hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheepsrecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harris Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij gemaakt. In 58 heeft hij uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf. In de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock'n'roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument gezien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Dat was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitbracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou ik bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donder heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar, zo toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

dit jaar uitgebracht is. Nog even terug naar die cd van Chris Barber, de man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld, de skiffelman, die werkte er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkte er aan met. Rory Gallagher werkte er mee. Andy Fairweather Low. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual en daar zingt Paul Jones op met. I'll be

De Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittersvoort. Dat ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dedensvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Autumn 66 van de Spencer Davis Groep uit Birmingham. Het is een compositie van zanger Stevie Winwood en het werd een hit in Zweden, België, Engeland en Duitsland. De Spencer Davis Groep, When I Come Home.

De Spencer Davis Groep, When I Come Home. Kim Janet werd ontdekt door Tom Jones in de tv-show The Voice. En intussen is ze de New Queen of Rock in Engeland. Dit nummer nam ze op met de band van gitarist Chrissy Matthews voor het album Chrissy Matthews and Friends. Kim Janet, Queen.

Kim Janet, Queen. The Seekers, dat is een Australische folkgroep. En Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield, schreef het nummer voor de film Georgie Girl. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 10 in Ierland. The Seekers, Georgie Girl.

The Seekers, Georgie Girl. Hij komt van het album Leave the Light On van Bret Hart en ze nam dit eigen nummer op met een minimale bezetting. Organist Richard Baker en basgitarist en pianist Michael Bradford. Bret Hart, Lifetime.

Bad Heart, Lifetime. De Mindbenders uit Manchester, dat was de voormalige begeleidingsband van Wayne Fontana. En de bandleden lieten zich inspireren door de film Off and Running uit 1963. En in 1967 zat dit nummer in een andere film, To Sir With Love. En even later vertrok zanger-gitarist Eric Stewart naar Tennessee. De Mindbenders, Off and Running.

The Mindbenders, Off and Running. Het is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Bette Nielsen Chapman. En het was de eerste keer dat Ilse de Lange een nummer opnam in Nashville. Het nummer haalde de top 40 niet in Nederland. Het komt van het album After the Hurricane. Ilse de Lange, World of Hurt.

Ilse de Lange, World of Hurt. The In Crowd, dat was een Engelse band met zanger Keith West en gitarist Steve Ho, die we later terugzagen bij Yes. Drummer John Elder ging verder bij The Pretty Things. En later ging deze band verder als 4 Plus One en ze werden pas succesvol toen ze zich Tomorrow noemden. Dit nummer werd opgenomen voor de cultfilm Blow Up. The In Crowd, Blow Up.

The In Crowd, Blow Up. Het komt van het album Still Waters van de Bee Gees met Barry, Robin en Morris Gibb, plus wat Amerikaanse studiomuzikanten, toetsenist David Foster, twee gitaristen Dean Parks en Waddy Wachtel, basgitarist Pino Palladino en drummer Steve Jordan. De Bee Gees, Smoke and Mirrors.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1. Van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury overleed in 2002 op 62-jarige leeftijd. En zijn oeuvre wordt momenteel opnieuw uitgebracht met 4 albums op dit dubbelalbum. En Mickey Newbury moet je leren luisteren, maar hij geldt als de beste songwriter aller tijden. Dit nummer werd gecoverd door Eddie Arnold, Don Cherry, Don Gibson, Roy Orbison, Sammy Smith en Jerry Wallace. Mickey Newbury. Here comes the rain, baby.

Mickey Newbury. Here comes the rain, baby. Paul Jones, dat was de zanger van Manfred Mann, en hij speelde de hoofdrol in de musical Privilege als popzanger Steve Shorter. En zijn hit I've Been a Bad Bad Boy kwam uit die musical, evenals dit nummer, Paul Jones.

Paul Jones, Free Me. Duffy, dat is een zangeres uit Wales. En dit nummer komt van haar debuutalbum Rock Ferry. Het werd een hit in Engeland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Duffy, Warwick Avenue.

Duffy, Warwick Avenue. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En die nam een cover op van Tom Courtenay voor de tv-show Playhouse. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Hermans, Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Het komt van het album Lost Tracks uit 2001 van de nog jeugdige Anouk. Het was een eigen compositie en ze produceerde het zelf en ze nam het op met gitarist Lex Bollendijk en organist Sven Vigier. Anouk, Break Down the Wall.

0: I need you.
1: Anouk, Breakdown Duval. Het is een compositie van zanger-gitarist Steve Marriott van The Small Faces. En het werd een hit in Nederland, Engeland en Duitsland. En er verschenen covers van The Pickups, Bus Rocks, The She en Paul Weller samen met Noel Gallagher. The Small Faces, Here Comes the Nice.

The Small Faces, Here Comes the Nice. Het is een single van Elvis Presley uit 1957. En het nummer werd ook nog opgenomen door Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, de Spencer Davis Groep, Jay and the Americans, Carl Perkins, Uriah Heep, Shakin' Stevens, Dion en PJ Proby. En dit is Roy Orbison, Mean Woman Blue.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tuesday's Children, dat was een band uit Londen met zanger Phil Cordell. En hij werd later bekend als Springwater. Toen had hij als soloartiest een hele serie hits. En de band zat met dit nummer in de speelfilm 29. Tuesday's Children, She...

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Orange. Op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird. Voor T-Bird, zoals ze dat hier noemen. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking this is for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: A radio from Holland.
2: Oh, really?
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see? Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah. So we're making that we are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal, and this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: I don't know.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Thank you.

honey, I need your love. And darling, you know why.

0: pain is gone.
1: Helen McKee.
0: Yeah.
1: They got so many of them. Leroy Washington.
0: Leroy was a good black artist.
1: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
0: Huh?
1: Sammy Kershaw.
0: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
1: What's
0: that? Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of French over periods of years, and we're getting a lot of that stuff together.
2: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have. Somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
0: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
2: Uh-huh.
0: I've made copies of these.
2: Yeah.
0: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I'd lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else,
1: it's
0: a hell of a job. It takes
2: you got so many tapes.
0: Oh, yes.
2: Might take you years,
0: but to get it. That's true. Right. But I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can.
1: There's a
0: treasury room. There's a lot of stuff here that's very interesting.
2: Yeah.
0: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
2: Never going to...
0: That's right.
1: Yeah.
0: That's right. But I just thought I'd show that to you.
1: Yeah. It's even in het heilige der heiligen.
2: Yeah.
1: Dit.
2: Prachtig, hè?
1: Ja.
2: Prachtige man.
1: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met mij heeft.
2: Ja, hier ligt... Hier ligt echt een schatkamer en prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
1: Ja.
0: Nou, dit is het waar we got stuff. Oh, got a lot of stuff.
1: Zo.
0: And that's clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
1: All kinds of guitars.
0: Then I got a warehouse over here. You might be interested
2: to see it.
1: Wow. Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zouden met King Harry.
2: Ja.
1: Ja? Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
2: Ja.
0: En ik got some oldie goldies in there. Some of them would be cut off without them and with them. But in a nutshell, that's it.
1: Yeah. That's it, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
2: Ja, ja.
1: Het slagwerk. Ja.
0: And I have a lot of stuff.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Brand new.
1: Yeah.
0: Oh, yeah.
2: The Strat.
1: Stratocaster?
2: Yeah.
0: It's a piece of
2: tree.
0: These are all new.
1: Huh.
0: I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
1: You can hear the band play.
0: Yeah, we go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there hardly. Of course, I could be hit it pretty hard.
1: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
2: Alles door elkaar heen.
1: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
2: Hey, misschien die Slim Harpo plaat of zoiets.
1: Ja. Ja, als kan op CD, Harry, hoor. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
3: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
1: rights.
3: The rights bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Van, daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
1: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er, ja, was er een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer gemaakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haars, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een tijdelijke band. Tot volgende week.

0: Daar ik ook moet.
1: Volgende week in Harry's Blues.
2: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het album Sometimes van QB and the Blizzards was geen commercieel succes. De verkoop viel bitter tegen, terwijl er een paar mooie nummers op staan. Harry Musquet schreef dit nummer met toetsenist Helmich van de Vecht. QB and the Blizzards, Sometimes.

Juby and the Blizzards, Sometimes. Sam Cooke was een geniale songwriter en zanger. Hij schreef bekende nummers als You Send Me, Only 16, Chain Gang, Bring It On Home To Me en A Change Is Gonna Come. Maar hij maakte ook een bluesalbum, The Rhythm and Blues of Sam Cooke, Get Yourself Another Fool.

Sam Cooke, Get Yourself Another Fool. Rory Block uit New York doet al ruim 40 jaar hetzelfde. Maar ze doet dat ook al die jaren erg goed. Het is namelijk een uitstekende blueszangeres die nooit voor uitstapjes naar pop, country of soul koos. Ze bleef de blues altijd trouw. Dit komt van haar album Best Blues and Originals. Rory Block, Elder Green is Gone.

Rory Block, Elder Green is Gone. Het is een nummer geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. En het nummer werd 149 keer gecoverd, onder meer door de Rolling Stones, QB and the Blizzards, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Mick Taylor, Elvin Bishop, Robin Ford en Etta James. Dit komt van het album Love Me Mama, Luther Allison, Little Red Rooster.

0: been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. The Soul Children, dat was een superband uit Memphis met twee zangers en twee zangeressen. En de producers Isaac Hayes, David Porter, Homer Banks en Al Johnson deden er alles aan voor Stax Records om er iets moois van te maken. En het leverde goede albums op, maar het publiek toonde geen enkele belangstelling. Dit komt van het album Genesis, The Soul Children, Don't Take My Sunshine.

The Soul Children, Don't Take My Sunshine. Matt Anderson, dat is een Canadese troubadour die in Nederland een trouwe aanhang heeft. Hij coverde deze prachtige compositie van Steve Earle en hetzelfde deden de Proclaimers, Dave Kelly, T. Graham Brown, Percy Sledge, Patti Loveless en Oscar Benton. Matt Anderson, My Old Friend the Blues.

Matt Anderson, My Old Friend, The Blues. Lucinda Williams uit Louisiana zong in haar zeurderige stijl een heel album vol met Rolling Stones covers. Het komt van het album A Tribute to the Rolling Stones, Lucinda Williams, Play with Fire.

Lucinda Williams, Play With Fire. John Mayer, dat is een Amerikaanse zanger, gitarist, en hij is heel succesvol met commerciële blues. Hij is jong, een begenadigd gitarist, hij schrijft sterke nummers en heeft een aantrekkelijk imago voor vrouwen. Dit komt van zijn album Battle Studies. John Mayer, Perfectly Lonely.

John Mayer, Perfectly Lonely. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit Mississippi, en hij raakte als teenager onder de indruk van The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band en Little Feat. En hij schurkt als singer-songwriter tegen de blues aan. Dit komt van zijn album Lula City Limits, John Mohead, When the Love's All Gone.

John Mohead, When the Love's All Gone. Op het album The Best of Eric Clapton staan prachtige nummers. Tears in Heaven, Wonderful Tonight, Bad Love, Change the World. Hij nam het album op met gitarist Andy Fairweather Lowe, pianist Paul Carrack en bassist Pino Palladino. En hij is de studiobassist van The Who, John Mayer, Don Henley en Jeff Beck. Eric Clapton, River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Joe Purdy, dat is een singer-songwriter uit Arkansas. En hij woont op een afgelegen boerderij waar hij zijn eigen studio heeft. Hij woonde eerder in New York en Los Angeles, maar hij keerde terug naar het platteland en daar begon hij zijn eigen platenlabel, Mudtown Crier Records. Joe Purdy, Eagle Rock Fire.

Joe Purdy, Eagle Rock Fire. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Animals uit Newcastle werden groot dankzij de aanwezigheid van zanger Eric Burdon. Hij componeerde dit beroemde nummer. Het werd geen hit, maar alle oudere jongeren kennen het. Alan Price is de pianist. The Animals, voor Miss Corker.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt, helemaal.
0: Ja, dit is muziek.